0: Het is nu 3:00.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Op de bezette westelijke Jordaanhoeve zijn 2 Palestijnse tieners doodgeschoten en enkele anderen raakten gewond. Volgens de Palestijnse autoriteiten gebeurde dat bij een aanval door het Israëlische leger en kolonisten. Volgens Israël waren troepen naar het dorp gegaan om politieagenten en een burger te beschermen na een ruzie over vee. Er zou zijn geschoten toen er met stenen naar het leger werd gegooid. Palestijnen op de Westoever hebben steeds vaker te maken met geweld en intimidatie. De Israëlische nederzettingen zijn volgens het internationaal recht illegaal. De regering Trump is opnieuw door een rechter teruggefloten voor pogingen om het geboorterecht in te perken. Het idee was dat kinderen van illegale migranten en mensen die tijdelijk in de VS zijn niet automatisch staatsburger worden. Het Hoge Rechtshof oordeelde in juni al dat de plannen in strijd zijn met de grondwet. Daarop kwam Trump met een afgezwakte versie, maar ook die is nu verworpen. De regering heeft nog niet gereageerd op de afwijzing. Bij een vermoedelijke steekpartij in Hoogeveen is gisteravond een man overleden. 2 verdachten zijn aangehouden. Omstanders zeggen tegen RTV Drenthe dat ze de man een ruzie zagen maken op een kruispunt. Het slachtoffer zou plotseling in elkaar zijn gezakt. Gezien de verwondingen van de man denkt de politie dat hij is doodgestoken, maar er wordt nog een slag om de arm gehouden. Over de identiteit van het slachtoffer kan de politie in Hoogeveen nog niet zeggen. De Amerikaanse jazzzangeres Cassandra Wilson is overleden. Ze was een van de grote jazznamen in de jaren 80 en 90. Ze kreeg onder meer een Grammy voor haar werk en trad op bij het North Sea Jazz Festival. Waaraan de zangeres is overleden is niet bekendgemaakt. Cassandra Wilson was 70 jaar. Het weer, op de meeste plaatsen droog. Het is tussen de 14 en 18 graden. De ochtend begint grijs, met in het noorden enkele buien. In de middag ook af en toe zon. En dan wordt het ongeveer 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

En vrienden bij verlaagd, door in de mooie blauwe lucht. En vlinder zo vrij, maar voor zijn eigen leven vocht. Wil ik vredig staan, maar mooi stille water. Geen zorgen voor nou, dan zorgen voor later. Om goud te kunnen leven, moest daar een mooie vlinder weten. Om hoog te kunnen zweven, moest de vrouw ik nooit vrezen. Door van heb ik in mijn leven, nooit meer langer hinder. En ben ik nou jaloers, op die mooie vlinder. Want ik weet nou, als zelfs vlinders mogen staan. Dan laat ik mijn vreugde in het leven toch nooit bedaan. Want ik ken zonder vlinder, heus begouwd leven. Maar die mooie vlinder zal ik nooit

0: Het is nu 4 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Op de bezette westelijke Jordaanoever zijn twee Palestijnse tieners doodgeschoten en enkele anderen raakten gewond. Volgens de Palestijnse autoriteiten gebeurde dat bij een aanval door het Israëlische leger en kolonisten. Volgens Israël waren troepen naar het dorp gegaan om politieagenten en een burger te beschermen na een ruzie over vee. Er zou zijn geschoten toen er met stenen naar het leger werd gegooid. De Palestijnen op de Westoever hebben steeds vaker te maken met geweld en intimidatie. De Israëlische nederzettingen zijn volgens het internationaal recht illegaal. De inzet van de ME in het Gelderse dorp Overasselt is beëindigd. Die was er nadat dinsdag iemand om het leven kwam bij een gewelddadig schietincident. Een groep gemaskerde mannen liep toen door het dorp. De politie zegt in het onderzoek wapens te hebben gevonden in Overasselt en de omgeving daarvan. Er zijn 35 mensen aangehouden. Op de A9 tussen Velze en Beverwijk liepen gisteravond paarden op de snelweg. Volgens NH Nieuws moesten automobilisten hard remmen omdat de dieren de weg overstaken. Het ging om een groep van 12 paarden die waren ontsnapt uit een weiland in de buurt. Na een uur wisten de politie en Rijkswaterstaat de dieren van de A9 te krijgen. Er zijn geen ongelukken gebeurd. De gemeente Amsterdam heeft 19 fonteinen in de stad uitgezet, omdat in het water van een aantal fonteinen te hoge waarden van de poepbacterie zijn gevonden. De E. coli-bacterie zit niet in alle fonteinen, maar sommige fonteinen hebben niet de juiste zuiveringsinstallatie en zijn uit voorzorg uitgezet. De bacterie kan in het water zijn gekomen door uitwerpselen van dieren. Mensen kunnen er maag- en darmklachten van krijgen. Wanneer de fonteinen weer worden aangezet is niet bekend. De andere 69 fonteinen in Amsterdam blijven gewoon aanstaan. Het weer op de meeste plaatsen droog. Het is tussen de 14 en 18 graden. De ochtend begint grijs met in het noorden enkele buien. In de middag ook af en toe zon bij 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

begint, ik heb zo geen zin. De dag begint, waar leid me heen? Genoeg te doen, maar niks wat pakt. Te veel te doen, mijn mouw die zakt. Ik heb geen zin. Ik sta in ons beren, wat zoek gewoon dan?

0: Het is nu 5 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Op de bezette westelijke Jordaanoever zijn twee Palestijnse tieners doodgeschoten. Dat zou zijn gebeurd door het Israëlische leger. Die zouden op de tieners hebben geschoten toen er met stenen werd gegooid. Palestijnen op de Westoever hebben steeds vaker te maken met geweld en intimidatie. Bij een uitgebreide zoektocht in en rond Overasselt zijn wapens gevonden. De politie meldt dat de inzet van de ME in de omgeving klaar is. Ook buiten het zoekgebied zijn wapens gevonden, zoals in Wijchen iets verderop. De politie wil verder geen details geven, maar roept inwoners van Overasselt op alert te blijven. Er wordt nog onderzocht of de wapens een link hebben met het gewelddadige schietincident van dinsdag, waarbij iemand om het leven kwam. Bij een vermoedelijke steekpartij in Hoogeveen is gisteravond een man overleden. Twee verdachten zijn aangehouden. Omstanders zeggen tegen RTV Drenthe dat ze de mannen ruzie zagen maken op een kruispunt. Het slachtoffer zou plotseling in elkaar zijn gezakt. Gezien de verwondingen van de man denkt de politie dat hij is doodgestoken, maar er wordt nog een slag om de arm gehouden. Over de identiteit van het slachtoffer kan de politie in Hoogeveen nog niet zeggen. De Amerikaanse jazzzangeres Cassandra Wilson is overleden. Ze was een van de grote jazznamen in de jaren 80 en 90. Ze kreeg onder meer een Grammy voor haar werk en trad op bij het North Sea Jazz Festival. Waaraan de zangeres is overleden is niet bekendgemaakt. Cassandra Wilson was 70 jaar. De Amerikaanse basketbalclub Los Angeles Clippers wordt zwaar gestraft voor het omzeilen van het salarisplafond. De club moet $30 miljoen betalen en de eigenaar wordt een jaar geschorst. Via een omweg had de club geregeld dat een sterspeler meer verdiende dan was toegestaan. Het weer, op de meeste plaatsen is het droog en het is tussen de 14 en 18 graden. De ochtend begint grijs met in het noorden enkele buien. In de middag ook af en toe de zon en het wordt ongeveer 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 6:00.
1: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
2: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app. Dit is
1: Radio Noord. Nu het nieuws van 6:00.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De kwaliteit van het zwemwater in Nederland verbetert nauwelijks, blijkt uit onderzoek. Naast bacteriën en blauwalgen zitten in zwemwater vaak ook meer chemische stoffen dan volgens de norm gezond is. Zwemmers krijgen daar geen informatie over, zeggen de onderzoekers. Het zwemwater werd onderzocht om te achterhalen of het schoner is dan oppervlaktewater en of het beter beschermd wordt. Dat blijkt niet het geval. 10 jaar geleden zaten er minder chemische stoffen in het water. Hoe groot de risico's voor de gezondheid zijn, weten de onderzoekers niet. Op de bezette westelijke Jordaanoever zijn 2 Palestijnse tieners doodgeschoten, zeggen de Palestijnse autoriteiten. Dat zou zijn gebeurd door het Israëlische leger. Die zouden op de tieners hebben geschoten toen er met stenen werd gegooid. Palestijnen op de Westoever hebben steeds vaker te maken met geweld en intimidatie. De inzet van de ME in het Gelderse dorp Overasselt is beëindigd. Die was er nadat dinsdag iemand om het leven kwam bij een gewelddadig schietincident. Een groep gemaskerde mannen liep toen door het dorp. De politie zegt in het onderzoek wapens te hebben gevonden in Overasselt en omgeving. Er zijn inmiddels 35 mensen aangehouden. Een Amerikaanse rechter heeft ook de afgezwakte plannen van de regering Trump verworpen om het geboorterecht in te perken. Eerder was er ook al een ander plan van president Trump afgewezen. Trump wil dat kinderen van illegale migranten die in de VS geboren worden niet automatisch Amerikaans staatsburger zijn. Die plannen zijn volgens de rechter in strijd met de grondwet. In fonteinen in Amsterdam is de poepbacterie gevonden. Daarom zijn 19 fonteinen in de stad uitgezet. Waarschijnlijk is de bacterie van uitwerpselen van dieren in het water gekomen. De gemeente gaat per fontein bekijken wat er nodig is om vervuiling te voorkomen. Het weer, de dag begint grijs en er zijn enkele buien. Maar in de middag breekt vanuit het westen af en toe de zon door. Het wordt een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
1: En hier is Noord Nieuws met Rob de Vries. Rob, goedemorgen.
4: Goedemorgen. Er zijn grote zorgen bij GGZ-instelling Lentis en het UMCG over het aantal opleidingsplekken voor psychologen. Minister Sterk heeft besloten het aantal studieplekken met een derde terug te brengen. De instellingen zijn bang dat de wachtlijsten in de geestelijke gezondheidszorg daardoor verder oplopen. Ondernemers luiden de noodklok over het Zuidlaardermeer. Door ondiep water, woekerende planten en kapotte bruggen is het gebied steeds slechter bevaarbaar. Boten dreigen daardoor vast te lopen, zegt Gerard Vloothuis van het Watersportverbond.
5: Het is niet alleen het feit dat zo'n schip er vastloopt, maar het is ook nog onveilig. Want als je op een gegeven moment vast ligt en er komt nog een andere boot aan en die ziet dat niet of wat dan ook, dan kun je nog schade krijgen. Ook. En het is gewoon niet wenselijk.
4: En de druk op de markt voor studentenwoningen in Groningen blijft hoog, blijkt uit de landelijke monitor studentenhuisvesting van kenniscentrum Kenses. Het tekort moet de komende jaren wel iets afnemen door de geplande bouw van ruim 1600 wooneenheden. Meer nieuws straks om 6:30.
6: Radio Noord. De ochtendploeg met Edwin Paspeer.
1: Goedemorgen, daar gaan we weer op deze vroege donderdagmorgen. De nacht maakt

0: haar carrière de serie Neighbors, net als Kylie Minogue. Ze speelde in de film Johnny English met Rowan Atkinson. En we kennen haar natuurlijk van deze plaat. Nathalie Imbruglia en Thorn. Goedemorgen, de nieuwe dag is aangebroken. Donderdag vandaag, 3 september. Een dag met buien, die trekken nu ook over onze provincie. Krijg ook de zon vandaag en 20 tot 22 graden. Met een matige tot krachtige zuidwest tot later westenwind in Groningen. De ochtendploeg is er, lekker droog, binnen luisteren. Rob, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Zeg in het Veen ook, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ik heb hier, nou, of de diefstal van de eeuw is, weet ik niet. Die hadden we misschien wel in het Drents Museum. Maar op zich wel een heel opvallende diefstal. Die gemeld werd op diverse media. In Australië gebeurt. Dat is een weidsland. En als je daar boer bent, dan heb je misschien wel heel veel dieren. En sommige van die dieren, die zie je niet elke dag. Of elke week.
2: Nee.
0: Of elke maand. Daar is bij een boerderij met een waarde van 1,7 miljoen dollar... een collectie aan 5500 schapen gestolen. 5.500. Ja, en dat is gebeurd tussen februari en mei van dit jaar. Oh, en ze zijn er nu al achter.
2: Ja.
0: Zeg maar. Ja. Dat gebeurt vaker daar. Deze boer heeft, geloof ik, begreep ik wel 25.000 schapen. Dus het is een aardige hap uit de collectie. Maar die beesten die zwerven rond over een heel groot gebied. En hij ziet ze gewoon heel weinig.
2: Ja.
0: En waarschijnlijk zijn er meerdere vrachtwagens geweest om deze dieren weg te halen. Die worden dan elders weer ingezet, verkoopt aan de slachthuizen. Het is wel een enorme aanslag voor de boer op zijn portemonnee.
2: Nou, ja.
0: 5.500.
2: Ongelooflijk, ja. Wat een aantal.
0: Ja, ongelooflijk. Gisteren waren er meer dieren in het nieuws. Namelijk op de A9 in de buurt van Alkmaar. Daar liepen ineens 12 paarden op de snelweg. Rijkswaterstaat zag het ook, die greep in en was humoristisch online. Die zei, er staat een paard in de gang, we bedoelen een tunnel. Want daar kwamen die paarden uitgerend. Waarschijnlijk ontsnapt uit een weiland. Gelukkig geen ongeval aan erbij gebeurd.
2: Nee.
0: Maar dat zou je maar gebeuren.
2: Ja.
0: Dat je op de snelweg rijdt en dat je ingehaald wordt door een paard. Of jij een paard inhaalt. Of dat hij je tegemoet komt.
2: Vreselijk.
0: Ja.
2: Ja, doodeng natuurlijk.
0: Nou ja, we hebben het een tijdje terug over gehad. Dat ik vanuit Duitsland bij Emmen het land binnen. Toen moest ik ook ineens flinke danken. Omdat er een hert op, of een ree, en dat weet je dan niet helemaal precies.
2: Oh ja.
0: Althans ik niet, op de weg liep. En ik werd gered door een vrachtwagen die al heel snel remde. En ik achter die vrachtwagen kon kruipen. Nou ja, er zijn meerdere collega's hier. Edwin Mooibroek,
2: ja,
0: bijvoorbeeld. Hè,
2: die, ja, ja,
0: om twee keer toen zelfs zo'n dier geraakt, s'nachts.
2: Oh, ja, ja, ja, ja. Maar zo'n bericht van de politie, hè?
0: Ja.
2: Ik vind het altijd een beetje dubbel.
0: Nou, dit is Rijkswaterstaat, was
2: het. Of, nou ja, Rijkswaterstaat. Ja. In elk geval een serieuze organisatie die dan een beetje een lollig bericht op socials zet. Ik krijg daar toch altijd een beetje rillingen van.
0: Ik snap hem.
2: Ja, of is dat heel zuur zo?
0: Nee. Nou, het is goed afgelopen, dit, weet je wel. En dan, ach ja, dan... En vind ik het ook weer niet heel erg, maar ik snap wel een beetje wat je bedoelt.
2: Ja.
0: Maar goed, het staat op X. Wie leest dat nog tegen?
2: Ja, jij.
0: Ja, oh ja. Het is 3 september vandaag. Precies 10 jaar geleden werd hij opgestart.
2: Het oude busje nog, hè?
0: Ja, dit was het oude busje nog. Die start ook wel eens niet, weten we trouwens.
2: Heel vaak niet.
0: Ja.
2: Had je meteen weer een onderwerp voor de uitzending.
0: Ja, zeker. Ja. Ja. Dat hadden we, daar konden we weer een hele uitzending mee doen. Als Roland weer eens vast had of Dirk, die ze weer eens in de berm reed. Vandaag, precies 10 jaar geleden, begon Expeditie Run, ons weekendprogramma. En al heel snel werd dat het weekendgevoel van Groningen. En werd dat ook een groot succes. En dat is het nog steeds. En voor zover ik weet, wordt het komend weekend ook gevierd.
2: Jazeker.
0: En vandaag op de kop af, 10 jaar geleden, reed hij voor de eerste keer ons busje van Expeditie Grun.

0: Sting en Love is the Seventh Wave. Het is 14 over 6.
1: Dit is
0: De Vroege Vogel. En vandaag is dat Maria Dam. Maria, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Edwin. Hi, hallo.
0: Vrachtwagenchauffeur van beroep.
2: Ja, ja, inderdaad.
0: En de hele familie doet dat?
2: Ja, ook. Ja. Ja. Oh, en onze zoon, de jongste, die gaat vandaag lessen. Die zit in militaire dienst. En die krijgt de opleiding in Haventen. Dus ja, hij wordt niet chauffeur, denk ik. Maar bij de brandweer moet hij in zee.
0: Maar als de hele familie... Want jij hebt vakantie nu, toch?
2: Ja, ik heb nu vakantie, ja. Ja, Frans en ik zijn aan het bouwen.
0: Maar ligt de hele transportwereld dan stil als jullie vakantie hebben? Als die hele familie er even mee stopt?
2: Nee, dat gaat gelukkig gewoon door, ja.
0: Maar wacht even, je hebt vakantie, maar je bent heel druk bezig?
2: Ja, we hebben vorig jaar een nieuw dak gekregen op zolder. En dat moest nog steeds afgetimmerd worden. Dus we hadden deze week en volgende week vakantie gepland. Toen zeiden we tegen elkaar, weet je wat, we gaan eerst niet op vakantie, we gaan de zolder aftimmeren. En als we daarmee opschieten, dan... als er nog een paar dagen over zijn, kunnen we nog een paar dagen weg.
0: Oh, dan wil je nog wel eventjes weggaan.
2: Het gaat van een leien dakje. Het is hartstikke leuk samen.
0: Dat
2: we kunnen goed klussen. Het gaat niet zo snel, maar dat hoeft ook niet. We hebben tijd zat.
0: Nou, mooi omschreven. Dus de werkzaamheden aan het dak gaan van een leien dakje.
2: Ja, precies. Ja, inderdaad.
0: Maar daar komt het wel op aan, hè, als je als stel samen gaat klussen, hè?
2: Ja, dat is de ultieme test, ja, hè? Dat gaat prima. We denken er even over na. We maken een plan, de campagne. Nou, we halen de spulletjes op en gaan we aan de slag. En als we iets niet snappen, dan als het beide buren zijn timmerman. Dus zeggen we, hey, kijk, hoe zou jij het aanpakken? Nou, gaat lekker.
0: Ja, want wat moest er dan gebeuren?
2: Van binnen moet het gewoon helemaal afgetimmerd worden. Het hele dak is eraf geweest, op twee blokken. En dat is ook allemaal met ons samen gedaan. Maar vooral onze ene buurman, die heeft het project geleid, zeg maar. Ja. En met man en macht hebben we dan nieuwe dak. Ik was voor de catering in die tijd. En nu wordt het mooi gemaakt.
0: En wie doet nou de catering dan?
2: Samen.
0: Oh, ja,
2: en de afhaal. En de snackbar en de Chinees. Oh. We koken even niet.
0: Ze hebben een goede klant aan jullie, zeg maar, deze week.
2: Ja, inderdaad.
0: Ja.
2: Geen tijd om te koken.
0: Nee. Zeg maar, dus het gaat van een dakje, zei je al. Betekent dat er misschien nog wat vakantie op de loer ligt?
2: Als het kan, ja. Als de tijd over is.

0: ongetwijfeld op deze manier in de vakantie. Dus succes.
1: Ja, ik ben nu wel eventjes vroeger opgestaan hoor. Oh. Maar voor de rest dan
0: Sorry.
1: 7 uur gaan we aan de slag.
0: Okay.
1: Nee,
0: geen
1: niks. Hartstikke leuk.
0: Fijne dag,
1: ja.
0: Maria. Succes.
1: Jullie ook.
0: Oké. Okay. Hoi.
2: De vroege vogel.

0: Yazoo met Alistair Moyet. En Don't Go, het is 6 minuten voor 6:30. Blik op het nieuws uit binnen- en buitenland. Te beginnen in Drenthe. Bij een steekincident in Hoogeveen is gisteravond een man overleden. De politie heeft inmiddels 2 verdachten aangehouden. Omstanders zagen 2 mannen al ruziend lopen, waarna het slachtoffer plots ineens zou zijn gezakt. Medici konden het leven van de man niet meer redden. Bij een uitgebreide zoektocht in en rond Overasselt zijn wapens gevonden. Ook zijn op verschillende plaatsen voertuigen en gegevensdragers in beslag genomen. Buurtbewoners maken zich nog altijd zorgen naar de schietpartij van deze week, zegt deze verslaggever.
1: Er zijn zorgen over hoe nu verder. De politie doet groot onderzoek en de ME is bezig geweest met het uitkammen van het gebied. En inwoners die hopen vooral op nazorg en meer informatie vanuit de gemeente, maar ze hebben dit nog niet gekregen.
0: Ook vandaag wordt nog onderzoek gedaan. Zo is de politie bezig bij de woning waar een bewaker van 51 werd doodgeschoten. De familie die er woont wordt in verband gebracht met drugscriminaliteit. Op honderden zwemlocaties in ons land zijn te veel chemische stoffen in het water gevonden. Blijkt het onderzoek van het Nederlands Instituut voor Ecologie en Natuur en Milieu. De focus ligt volgens de onderzoekers te veel op bacteriën zoals E. coli en blauwalg, waar je direct ziek van kan worden. Maar chemische stoffen als PFAS tasten juist op langere termijn de gezondheid aan, zegt de expert waterkwaliteit.
2: Maar als je maar lang genoeg blootgesteld wordt, dan hebben verschillende stoffen behoorlijk akelige gevolgen voor je gezondheid, of dat kunnen ze hebben. En je mag als zwemmer verwachten dat het water waarin je zwemt niet ongezond voor je is.
0: En daarom zou meer daar de focus op moeten liggen bij waterkwaliteitsonderzoek. En ook zouden zwemmers beter gewaarschuwd moeten worden, zoals het nu ook gebeurt als er blauwalg is aangetroffen. En bij de burcht van Kuinre, dat is op de grens van Overijssel en Flevoland, wordt opnieuw archeologisch onderzoek gedaan. Resten van een middeleeuws kasteel kwamen al in 1943 daar tevoorschijn. Maar met nieuwe technieken proberen archeologen nu de missende puzzelstukjes over het verleden van het kasteel te vinden.
3: En we zijn nu met de graafmachine hele dunne laagjes aan het weghalen. Die laagjes worden allemaal afgezocht met de metaaldetector. Je hoorde net al het gepiep. Maar we weten waarschijnlijk dat we die puzzel nooit compleet zullen krijgen, want er ontbreken puzzelstukjes. Maar door al die puzzelstukjes aan elkaar te leggen, kun je toch wel een soort algemeen beeld schetsen van hoe die heren van Kuinre hier hebben gewoond en geleefd.
0: Bij de burcht van Kuinre op de grens van Overijssel en Flevoland. En naar de grenzen van Groningen, wat daar binnen gebeurt. Zometeen het nieuwsoverzicht erop. Wat heb je voor ons?
4: Ja, dan hoor je welke bekende Groningse artiest ermee stopt.

0: Shape of You.
1: Ed Sheeran, het is 6:30 precies en dus tijd voor het Groningse nieuws. Rob, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Er zijn grote zorgen bij GGZ-instelling Lentes en het UMCG over het aantal opleidingsplekken voor psychologen. Minister Sterk besloot voor dit jaar het aantal studieplekken met een derde terug te brengen tot bijna 700. Haar besluit staat haaks op een advies van het capaciteitsorgaan dat juist pleitte voor uitbreiding naar 1240 opleidingsplekken. Lentes en het UMCG zijn bang dat door de bezuiniging de wachtlijst in de geestelijke gezondheidszorg verder oplopen, waardoor mensen nog langer moeten wachten op hulp. Lentes wijst er bovendien op dat opgebouwde kennis van praktijkopleiders en opleidingen verloren gaat als er opleidingsplaatsen verdwijnen. Een meerderheid van de Tweede Kamer is ook tegen de plannen van de minister en wil dat zij alsnog het advies van het capaciteitsorgaan volgt. Een besluit hierover wordt in het najaar verwacht. De druk op de markt voor studentenwoningen in Groningen blijft hoog, blijkt uit de jaarlijkse landelijke monitor studentenhuisvesting van kenniscentrum Kenses. Ook in andere studentensteden blijft sprake van een groot tekort aan studentenwoningen. Landelijk ging het om iets meer dan 20.000 studentenwoningen. Wel nam het tekort afgelopen studiejaar licht af. Geplande bouwprojecten moeten de druk op de markt in Groningen de komende jaren verlichten. De komende 5 jaar komen er 1620 wooneenheden voor studenten bij. Ondernemers luiden de noodklok over het Zuidlaardermeer. Jaren geleden zijn er miljoenen uitgetrokken om het meer bevaarbaar te maken en op de kaart te zetten. Maar bij een testvaart eerder dit jaar werd de afgesproken waterdiepte van 1,5 meter niet overal gehaald. Door kapotte bruggen, ondiep water en woekerende planten is het gebied steeds slechter bevaarbaar, zegt Gerard Vloothuis van het Watersportverbond.
3: In die vaart zitten behoorlijke riggels. Het kan dus zijn dat schepen die zeg maar net aan die grens zitten, daardoor ook vastlopen. Dat is voor de schipper is dat een ramp, want die komt natuurlijk van heinde en ver hierheen om te varen. Maar het is voor de recreatie in het algemeen, dat is dat ook een groot probleem. Want ja, het is hoort zegt het voort. En dat zou de reputatie van Groningen geen goed doen op het moment dat hier allemaal schepen vastlopen.
2: De provincie erkent dat er sprake is van achterstallig onderhoud en bereidt baggerwerkzaamheden voor. Ook waterschap Hunze en Aas gaat zijn deel van het gebied baggeren. Dat gebeurt volgend jaar. Ongeveer 60 schepen zijn dinsdag vast komen te liggen voor de Gaarkeukensluis bij Grijpskerk. Kwam omdat de sluisdeuren in het Van Starkenborghkanaal niet goed wilden sluiten. Na uren oponthoud bleek een kei op de bodem van het kanaal een van de deuren te blokkeren. Met een hamer en koevoet heeft een duiker de kei verwijderd. Vermoedelijk lag de kei al een tijdje op de kanaalbodem, is die in beweging gebracht door het scheepvaartverkeer en vervolgens bij de sluisdeuren tot stilstand gekomen. En na meer dan 25 jaar neemt stadjer Inge van Kalkar afscheid als popmuzikant. Ze speelde onder meer op Oerol en Eurosonic en deelde het podium met Bluff, Van Dikhout, Miss Montreal en Passenger. Eerder dit jaar bracht ze nog een nieuw album uit, maar nu houdt ze ermee op. Het was een moeilijk besluit, zegt Van Kalkar.
4: De muziekindustrie is ontzettend leuk, maar het is ook echt wel zwaar. Het is onderbetaald, je verdient heel erg weinig. Het is best moeilijk om aan leuke optredens te komen. Het is moeilijk om een vaste band te hebben. En eigenlijk was de koek voor mij gewoon een beetje op.
2: Op vrijdag 25 september staat ze voor het laatst op het podium tijdens het jubileumconcert ter ere van het 100-jarig bestaan van het Stadspark.
5: Ja, en over een uurtje dan praten we met haar en dan ligt ze dit verder toe. Dankjewel, Rob.
6: De Ochtendploeg
7: met Edwin Paspeer.
6: Door de hoge brandstofprijs bezuinig ik op andere zaken. Gisteren ons lopend vuur, zometeen de reacties. En natuurlijk Harma, rond 6:45 over het weer van vandaag.
8: Goedemorgen.

0: Skeks in de ochtendploeg en de Lido Shuffle.
1: Lopend vuur.
0: €2,19 per liter was ik gisteren kwijt toen ik even ging tanken. En dat was bij de grootste pomp in de stad. Dankjewel voor de tip erop trouwens. maar op vele plekken is het vele malen duurder. Gisteren bereikten we opnieuw een record als je moest tanken. €2,67 zeg maar afgerond.
2: Ja, bizar.
0: Maar dat is wel langs de snelweg.
2: Dat is langs de snelweg.
0: Ja, maar dan toch, er zijn mensen die dat tanken.
2: Alsnog, ik was gisteren ook meer dan €100 kwijt door de tank.
0: Oh, dan was hij ook goed leeg. Dan.
2: Hij was behoorlijk leeg, ja. Er ging wel meer dan 45 liter in, ja.
0: Zo de knetters. Ja, ik denk dat we 24 gulden, jong.
2: Oh, ja.
3: Kom je niet ver meer mee?
0: Nee, dat heb ik echt een keer gehoord, hè.
2: Ja.
0: Ja. Mooi verhaal nog steeds. We rijden wel met z'n allen. En dat geld kun je maar één keer uitgeven. En dus was gisteren ons lopend vuur. Door de hoge brandstofprijs bezuinig ik op andere zaken. Wat kan er allemaal binnen zeggen?
3: Nou, dat is in het geval van Lammy King maar niet nodig, want ze is overgestapt op elektrisch rijden. Ze tankt nu thuis als het tarief op zijn laagst is. De zonnepanelen die werken handig mee, dus dat valt dan mee. Cor Bonthuis die zegt, autorijden is zo langzamerhand een dure en luxe hobby geworden voor veel mensen. Je zult maar op een dorp wonen waar geen openbaar vervoer komt. Ja, dan moet je wel. En vooral als je alle dagen moet werken, dan ben je echt aangewezen op een auto. En dus op die hoge brandstofprijzen. En Jelle de Boer, wat jullie net ook al zeiden, goed opletten waar je tankt. Gisteren scheelde tot 15 cent per liter bij verschillende tankstations. En op een volle tank is dat toch €9. Nou ja, dat scheelt dan toch wel in de portemonnee. Ja, Pink die zegt, gelukkig is het nog niet nodig om te bezuinigen. Ik leef verder al heel zuinig en daarom hoef ik hier in ieder geval niet op te letten. En dat is fijn. Jan Veenstra die zegt nog, ja, als iedereen wat langzamer gaat rijden, dan kan je ook flink bezuinigen op de brandstof. Zo rijdt hij in ieder geval rond de 90 kilometer per uur op de snelweg. En hij zegt dat behoorlijk scheelt. Anita van Leeuwen die heeft ook al wel bezuinigingsplannen. Op dit moment doen ze dat nog niet, maar vanaf november gaan ze volledig elektrisch rijden. En ze heeft het allemaal eens even nagerekend en op een rijtje gezet. Het zou €125 per maand schelen. En daarbij houdt ze ook nog rekening met onderhoud en andere kosten. Dus dat is mooi. Ronnie Jansen die heeft een Chevrolet Spark op gas. Hij zegt, ja, oké, ik geef het toe, het ziet er niet uit. Ze lachen me onderweg behoorlijk uit. Maar de rollen zijn omgedraaid wanneer we aan de pomp staan.
0: Allemaal reacties die binnenkwamen op de stelling in ons lopend vuur.
3: Zielig voor Ronnie.
0: Ja, door de hoge, we lachen niet. Door de hoge brandstofprijs, bezuiniging op andere zaken. Daar was 39% van de stemmers het mee eens.
4: Goedemorgen, Edwin Pasveer.

0: goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: We waren buiten uitzending al heel druk met BNB voor Liefde, jij
1: nou,
0: en ik. Man,
1: ja.
0: Ik ben uitgekeken.
1: Ja, ik ook, hè.
0: Ja,
1: nou,
0: ik kijk
1: wacht
0: het
1: op
0: voor
1: de reunie.
0: Man.
1: Ja,
0: spannend
1: het is
0: weer, hè?
1: Spannend, ja, dat was weer geweldig. Ja, dat was weer geweldig. Volgende week woensdag om, dan start het waarschijnlijk al op Videoland.
0: Oh, kijk eens aan, dan moet een week wachten. Dus,
1: nou, even geduld. Ja, ja, ja, ja.
0: Oké, laten we het hebben over het weer, want dat laat nooit op zich wachten.
1: Nou ja, het weer laat zich nooit op zich wachten. Verdoog wel een redelijke dag. Men wordt echt allerbelabberst.
0: Oh, ja. Oh.
1: Nou ja, eerst maar eens even noord op dit moment. 14 graden in de stad. Gisteren werd 21,5 graden, viel een dikke 1,5 millimeter. En op dit moment wat lichte regen en een barometerstand van 1013 millibar. Visvliet gisteren een dikke 21 graden. Op dit moment een motige zuidelijke wind. Zo'n 16 graden. In lichte regen 14 millimeter. In de roodschaal. Zuidmuiden zonderbie 21,5 graden. 5 millimeter is de vaal. 2 millimeter is de verdampt. En op dit moment bewolkt droog in 16,5 graden. Nou, vandaag is het zo slecht nog nooit. Ook al is het nooit droog. Het is op dit moment bewolkt met wat regen. Loten vermens en vanmiddag is er ook wel zon. Maar de kans op bui blijft wel aanwezig. De temperatuur loopt op richting 20 tot 22 graden met een motige tot krachtige zuidwesten tot westelijke wind. Vanavond en vannacht een touw neemt de bewolkte volgt regen. 17, 18 graden als minimum. Ja, en mevrouw heeft ze mat met regen. En over het touw plinst het behoorlijk duur. In de middag volgt nog buien. En al met al de verwachting meurden zo'n 20 tot 25 millimeter. Met een motige tot harde zuidwesten tot noordwestelijke wind. En de temperatuur 19 graden.
0: En ik vraag dit voor heel veel dorpsgenoten. Hoe is het zaterdag?
1: Op een enkele verdwolde bui nu blijft droog.
0: Oh, echt waar? Dus,
1: ja,
0: mooi zo. En fijn. En lekker. Hoi, dankjewel.
1: Jo.
0: Jo, zo meteen hier aan.

0: Al-Qaeda.
1: Hebben de Vries vorige week nog Gronings gehaald met deze plaat Testosteronie. Ja, je weet het stationsgebied in Groningen is de afgelopen jaren ingrijpend veranderd. Zo is er nu onder andere een ingang aan de zuidzijde van het station, waar ook de bussen nu staan. En om de verbinding met de rivierenbuurt veilig en mooi te maken en ook te houden, vraagt wethouder Rick van Inhuis de raad nu om 8 panden aan de Parkweg in stad te slopen.
2: We gaan natuurlijk aan de zuidkant van het station ook een hele mooie entree maken. Daarmee verbinden we de rivierenbuurt en eigenlijk verder de zuidkant van de stad ook heel goed aan het nieuwe stationsgebied.
3: En wat is daarvoor nodig?
2: De gemeente heeft in het verleden 11 woningen aangekocht aan de Parkweg, ter hoogte van de Rijnstraat. Daar worden nu antikraken bewoond via Carex. We hebben al jaren de plan om de woningen een keer te gaan slopen. Van de 11 worden er 8 daadwerkelijk gesloopt. We proberen daar natuurlijk ook terughouden mee om te gaan. Je wilt niet onnodig slopen. Daar gaan we hopelijk voor het eind van het jaar al mee beginnen, als we van de gemeenteraad het krediet daarvoor krijgen als college.
3: Ja, dus eind dit jaar zullen deze huizen tegen de grond gaan?
2: Ja, dan wordt er een begin gemaakt met de sloop. Dus de bewoners die daar nu zijn, die weten dat de datum van sloop nadert. De omgeving is daar voor de zomer ook nog een keer opnieuw over geïnformeerd. Maar we zullen nog veel concreter met pak een beetje 100 woningen in de directe omgeving de komende weken nog veel nadrukkelijker gaan communiceren over wat er aankomt qua sloop en overlast, et cetera.
3: En u heeft een redelijke haast bij dat het Tulleplein er komt.
2: Ja, we weten natuurlijk, de plannen zijn er voor het hele stationsgebied, voor de voorzijde, de noordzijde en ook de zuidkant. En onder de grond, bij dat hele mooie nieuwe stationsgebouw, zit al een grote fietsenstalling voor 5.000-6.000 fietsen. En die is nu nog niet toegankelijk. Dus de komende 2-3 jaar moet dit helemaal voltooid worden. En dan kunnen we ook eindelijk onze fietsen op die manier dan heel dicht bij de treinen parkeren en de bussen.
3: De stallingen die staan nu stof te verzamelen.
2: Ja, ik denk dus dat de aannemer die trekt daar af en toe een plumeau over, denk ik. Maar voor de rest is het een hele grote.

De Jackson 5 met een nog heel jonge Michael Jackson. En I want you back. Zou die ooit op schoolreis zijn geweest, deze Michael Jackson? Bij het Werkmans Stadsmuseum ging het mis deze week. Hè, met een schoolreisje in Praag.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 7 uur.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De inzet van de ME in en rond Overasselt is klaar. Bij de uitgebreide zoektocht in het dorp zijn meerdere wapens gevonden. Sinds dinsdag was er veel politie in Overasselt, nadat iemand om het leven was gekomen bij een gewelddadige schietpartij. Een groep gemaskerde mannen liep met zware wapens naar een huis en daar werd een bewaker doodgeschoten. Er zijn 35 mensen opgepakt. De kwaliteit van het zwemwater in Nederland verbetert nauwelijks, blijkt uit onderzoek. Naast bacteriën en blauwalgen zitten in zwemwater vaak ook meer chemische stoffen dan volgens de norm gezond is. En dat kan op langere termijn schadelijk zijn, zegt deze expert waterkwaliteit.
3: Als je maar lang genoeg blootgesteld wordt, dan hebben verschillende stoffen behoorlijk akelige gevolgen voor je gezondheid, of dat kunnen ze hebben. En je mag als zwemmer verwachten dat het water waarin je zwemt niet ongezond voor je is.
2: Volgens onderzoekers moeten zwemmers beter worden gewaarschuwd. Op de bezette westelijke Jordaanoever zijn twee Palestijnse tieners doodgeschoten, zegt de Palestijnse autoriteit. Het Israëlische leger zou op de tieners hebben geschoten toen er met stenen werd gegooid na een conflict over vee. Palestijnen op de Westoever hebben steeds vaker te maken met geweld en intimidatie. Een boottrek van de zandschulpen heeft de tweede ronde van de US Open bereikt. Hij versloeg in New York de Brit Jan Choynski met 3-0. Een eenvoudige overwinning zag sportcommentator Marcella Mesker.
4: En hij heeft uiteindelijk maar één matchpoint nodig om de wedstrijd winnend af te sluiten. Het wordt 7-5 in die tiebreak. En dus een soepele overwinning in 3 sets voor boottrek van de zandschulp.
2: Ook Jesper de Jong heeft de tweede ronde van de US Open bereikt. Het weer, de dag begint grijs en er zijn enkele buien, maar in de middag breekt vanuit het westen af en toe de zon door. Het wordt een graad of 22. Morgen in het noorden weer regen en dan wordt het maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dankjewel, het Groningse nieuws met Rob de Vries.
6: Grote zorgen bij GGZ-instelling Lentes en het UMCG over het aantal opleidingsplekken voor psychologen. Minister Sterk heeft besloten het aantal studieplekken met een derde terug te brengen. De instellingen zijn nu bang dat de wachtlijsten in de geestelijke gezondheidszorg daardoor verder oplopen. Het bezoekerscentrum van het Groninger Landschap in Pieterburen verhuist naar de Westpolder bij Lauwersoog. Het centrum neemt na een verbouwing eind 2028 zijn intrek in een pand van Waterschap Noorderzijlvest, vlakbij de Zeedijk. Directeur Marco Glastra vertelt bij Omroep het Hogeland waarom het bezoekerscentrum gaat verhuizen.
7: Wij denken dat juist dat je daar gaat zitten waar je ook het verhaal kunt vertellen, dat het informatiecentrum daar ook beter van wordt.
6: En de druk op de markt voor studentenwoningen in Groningen blijft hoog, blijkt uit de landelijke monitor studentenhuisvesting van kenniscentrum Kenses. Tekort moet de komende jaren wel iets afnemen in de stad door de bouw van ruim 1600 nieuwe wooneenheden. Meer nieuws straks om 19:30.
8: Radio Noord.
9: De ochtendploeg.
8: Met Edwin Paspeer.
5: Goedemorgen, even inklokken. Op donderdagmorgen met straks schoolreisherinneringen. Ik heb ook een nieuw lopend vuur voor je. En nu muziek.

0: Supertramp, It's Raining Again, met zijn buitjes die overtrekken. En Arma zegt ook nogal bewolking, maar er komt ook zon vandaag. Een bui is niet uitgesloten in de middag. En 20 tot 22 graden. Arma noemt het vandaag een redelijke dag. En dat geloven we onmiddellijk. Morgen is het geen redelijke dag. Dan is het weer zeer onredelijk, zou je kunnen zeggen. En dan gaat er heel veel regen vallen. Zo is nu de verwachting. Ja, gisteren was er toch een opvallend bericht. En veel landelijke media kwamen daar uiteindelijk ook mee. Het Werkman Stadsmuseum heeft een schoolreis van 150 leerlingen van VWO 5 vroegtijdig gestopt. Wat is er aan de hand? Nou, er waren afspraken gemaakt over wel of niet het hotel uitgaan na middernacht. Namelijk niet. En het wel of niet drinken van alcohol. Namelijk niet. Uiteindelijk bleek dat ongeveer de helft van de aantal leerlingen dat op schoolreisje was, namelijk 72, toch zich niet aan de afspraken heeft gehouden. En dus werd besloten om ze dan maar allemaal, dus alle 150, terug te halen eerder dan de bedoeling was. Ze zouden vanavond terugrijden, maar ze stappen vanochtend al met ze al in de bus. Zo komt er toch vroegtijdig een einde aan een schoolreis.
1: Zuur, ja.
0: Voor de rest ook.
1: Ja, voor de goedwillenden.
0: Ja, maar ik had ook gelijk terug te denken aan mijn eigen schoolreis. Jullie zijn toch ook wel op schoolreis geweest, met de middelbare school vroeger?
2: Ja,
0: met
2: het verhaal moest ik meteen aan de uitwisseling naar Polen denken. Ja,
0: ja. En?
2: Ja, er was één terras op het plein waar ook aan minderjarigen werd geschonken. Dus daar zat de hele school.
0: Ja.
2: En de leraren die hier mee waren, die zaten een paar terrasjes verderop. Ja, en iedereen had meer dan genoeg op. En het, ja, als ik dit zo hoor, hadden wij ook al lang en breed weer naar huis gekund. Maar
0: ja, nou, dat hadden wij ook, denk ik.
2: Ja, misschien is het raar om te zeggen, maar hoort het er ook niet een heel klein beetje bij dat je op zo'n leeftijd even van huis bent en nou, dat het misschien
1: de bloemetjes buiten zet?
2: Ja, ik bedoel, dat, je moet dat ook, ja.
0: Nee, dat, als ik terugdenk aan mijn schoolreisje, HAVO 5 Parijs, dan was dat ook zo. Alleen het hangt een beetje van de afspraken af. Wij hadden volgens mij, nou, dat weet ik niet helemaal zeker meer, het is best wel een tijdje geleden, de afspraken ook niet. Over wel of niet naar buiten gaan, nee. Wel of niet drinken. En, ik weet wel, wij hadden een reis, daar kon je bijna een boek van maken. Ik kan niet alles vertellen, want whatever happens in Paris stays in Paris, zullen we maar zeggen. Maar wij zijn op een gegeven moment een klasgenoot kwijtgeraakt. Die bleek uren later op het station van Versailles rond te dwalen. Die waren we gewoon even kwijt.
2: Ja, dat zijn toch ook mooie verhalen.
0: Ja, wat hadden we nog meer? Oh ja, we zijn bestolen. Het geld van de reis lag in een kluis in het hotel. En daar was op een gegeven moment geld weg.
1: Oh.
0: Kan ik mij nog herinneren. Een docente die stapte naast de stoep onder de Eiffeltoren en brak haar enkel of scheurde haar enkelband, weet ik ook nog, die zat het gips.
1: Zo, nou, er is wel wat gebeurd daar.
0: Ja, en wij zouden op een gegeven moment terug en toen dat zat wat vertraging op, omdat bleek dat een van de chauffeurs, nou, die had de afspraken zeg maar zich niet aangehouden. Die had een borreltje gedronken de avond ervoor of zo. En die mocht toen niet rijden. Dus en dan heb ik nog niet eens alles verteld, zeg maar.
2: Nee. Ja.
0: Maar dat is ook schoolreis. Hè. Dat is, het is ook een beetje de afsluiting van een periode al vaak. Wat het dan VWO 5 is. Maar dat is iets waar je nog heel lang op terug gaat.
2: En het klinkt dan raar. Want ik vind zelf ook dat iedereen zich aan de regeltjes moet houden. Maar het hoort er wel een beetje bij dat daar dingen gebeuren waar je dus later weer over het weer over hebt en met elkaar lacht, waarvan je denkt van, ja, eigenlijk kon dit echt niet.
0: Ja, dat klopt.
2: Dat hoort er een beetje bij. Ja. Kijk, als je dat op je 40ste nog doet, ja, dan is er wel wat misgegaan. Maar op een bepaalde leeftijd hoort dat toch een heel klein beetje.
1: Tijden zijn ook wel een beetje veranderd. Want tegenwoordig, ja, weet je, ja, je moet niet drinken onder de 18. Maar niet dat je dat beter handhaven. Maar die norm is wel wat strikter tegenwoordig. Ja. En ja, vroeger werd er gewoon alcohol geschonken op schoolfeesten bij ons. Kan ik me herinneren.
0: Ja, bij ons ook. Op de basisschool. Nee,
2: dat was Ranja.
0: Maar het klopt inderdaad ook wat jij zegt, Sergio. Maar ook wat jij zegt erop. Want als school, en dat is de andere kant van de medaille, heb je een verantwoordelijkheid.
1: Ja.
0: En als de afspraak is na 12 mag je het hotel niet uit en niet drinken en de helft van de groep doet dat wel. Ja, wat als je daar dan stel dat het misgaat, hè. Want ik zei, wij waren iemand kwijt. En die is gelukkig teruggevonden toen. Maar je hebt als school een enorme verantwoordelijkheid.
1: Zeker, ja.
0: En dat is natuurlijk ook heel lastig.
2: Misschien is het ook wel iets wat de ouders meer verwachten of eisen.
0: Dat zou ook heel goed kunnen. Dat zou ook heel goed. Even zo goed is het sneu natuurlijk voor al die leerlingen die zich wel keurig aan de regels hebben gehouden.
1: Ja.
0: Nou, je kunt ook moeilijk zeggen, nou, de helft gaat terug en de andere helft niet. Kan wel, maar maakt het wel super ingewikkeld. Ja. Nou ja, ze hebben ook een onvergetelijke reis, zullen we zeggen. Want ook
2: dit, we hebben
0: zij
2: het
0: nog heel lang vertellen. En dan vertel ik niet wat er gebeurde met die ene docent en die andere docent. Oh. Maar die hadden thuis wat uit te leggen, zullen we dat maar zeggen. Nou, whatever happens in Paris, stays in Paris.

0: Huey Lewis en de News en Hip to be Square.
1: Lopend vuur.
0: 7:20 en we steken hem aan, ons lopend vuur van vandaag. We zitten trouwens midden in de collecteweek van KWF Kankerbestrijding. Dat is jaarlijks in de eerste week van september. Dat is natuurlijk een goed doel, buitengewoon goed doel ook. Onderzoek naar kanker en hoe we daar uiteindelijk met z'n allen toch vanaf zouden kunnen komen. Ja, veel organisaties draaien grotendeels op giften en donaties en zijn er ook afhankelijk van. En vroeger ging dat dan vaak met de collectebus, hè. Rondgaan tegenwoordig kan doneren vaak ook online. Of er iemand te sponsoren die een speciale actie doet. Trek jij dan ook de portemonnee? Daar gaat ons lopend vuur over vandaag met de stelling: ik geef aan goede doelen.
2: Nou, als ze aan de deur komen, doe ik dat meestal wel.
0: Heb je nog geld? Waarin de collectebus?
2: Ja, ik heb altijd wel iets aan klein geld. Ik vind dat daar pinnen met zo'n tikkie, dat weet ik niet.
0: Oh,
2: ja,
0: doe ik.
2: Maar ja, dat is, op zich is het wel handig. Ik weet niet waarom ik daar een beetje, waar ik daar niet zoveel van hou. Maar ik bedenk me nu dat mijn deurbel het niet doet.
0: Oh.
2: Nee, dat is echt zo. En ik heb het al aangegeven bij de huisbaas, zeg maar. Ja. Het is, komt op het lijstje.
0: Ja.
2: Maar nee, dus ja, het heeft
0: aankloppen.
2: Bij mij aan te bellen.
0: Wil je collecteren? Even aankloppen, briefje.
2: Of heel hard schreeuwen.
0: Ik moet wel zeggen, bij zo'n tikkie, want dat doe ik dan. Want ik kan nooit ergens een losse euro of €2 mee vinden. Maar dan, dan staat er al een bedrag ingevuld.
2: Ja, daar hou ik niet van.
0: Oh, ja. Daar hou ik ook niet van. Dat pas ik dat dan ook aan, alleen om die reden. Omdat ik denk van ja, als je gaat niet zeggen van u mag iets aan mij geven en het is dit bedrag.
3: Zo, ja, precies. Ja. Ja.
0: En doe jij,
3: ja, zeker. Ja, iedereen die met een collectebus bij ons voor de deur staat, die krijgt zeker wat. Wij leggen dat kleingeld ook daarvoor opzij.
0: Ja.
3: En ja, het ene goede doel krijgt wat meer dan het andere goede doel. Hangt natuurlijk ook een beetje af van de betrokkenheid. KWF Kankerbestrijding bijvoorbeeld krijgt altijd wel wat meer van ons.
0: Ja.
3: En zo zijn er nog een paar van dat soort goede doelen. Dus,
0: ik
3: moet wel zeggen, ik hou niet van als mensen aan de deur staan. Dan krijg je zo'n soort van abonnement.
0: Nee, daar hou ik ook niet van.
3: Die mensen die
0: zeggen van, nou, u zult zich wel afvragen, wat doet deze meneer hier zo op dit tijdstip voor de deur?
3: Het zijn vaak studenten die worden ingehuurd. Ja, die worden ingehuurd inderdaad. Ja, nee, daar heb ik ook niet zoveel mee. Maar
2: je zou dat werk moeten doen, dat vind je zelf ook niet leuk.
0: Nou ja,
2: nee.
0: Nou ja, ik ben wel van het. Ik ben wel gevoelig voor mensen die je dan kent die iets doen voor het goede doel. Een oud collega bijvoorbeeld, die gaat nu fietsen voor Mackie's hier in de stad. Hmm. Dat is dat centrum waar mensen opgevangen kunnen worden die kanker hebben bijvoorbeeld. Nou ja, daar heb ik ook van de week maar eens even weer gedoneerd. Dan ben ik wel, denk van ja, gewoon iemand doet iets.
3: Zeker. Ja, nou goed. En de meeste collectanten, dat zijn natuurlijk ook gewoon vrijwilligers. Ja. Dat zijn zeker niet ingehuurde studenten.
0: En die ken je vaak ook, want dat is vaak je buurman.
3: Ja, precies. Dat zijn vaak mensen die bij je in de buurt wonen.
0: Ik ben heel benieuwd, wat doe jij en waaraan geef je het dan? Ik geef aan goede doelen, is ons lopend vuur.
2: Ja, en laat het ons weten hoe jij dat doet. 050-3188-288. Bellen of appen, ik zit er klaar voor. En anders ga je gewoon naar de Facebookpagina van Radio Noord, want ook daar is het lopend vuur terug te vinden en kun je ook makkelijk je reactie achterlaten.
0: We staan uit twee vragen vandaag in ons lopend vuur. De eerste stelling is: ik geef aan goede doelen. En als je dan geeft, hoe doe je dat? Incidenteel of structureel? rtvnoord.nl en de app van Noord. Daar vind je ons lopend vuur. 66% zegt eens: ik geef aan goede doelen. En daarvan zegt dan 55%: dat doe ik wel incidenteel, bijvoorbeeld bij de collectant.
1: Geef je mening en praat mee. Lopend vuur.
0: Nog even een paar jarigen. Jannie van der Heijden is jarig.
2: Ja, dat vind ik leuk.
0: Van Heel Holland Bak bijvoorbeeld. En de Beestenboel.
2: En de Beestenboel, ja.
0: Zit hier in het publiek, toch? Bij de Beestenboel.
2: Laatste aflevering.
0: Laatste. Wanneer is die, weten we dat?
2: Nee, dat weet ik niet.
0: Kan zomaar voorbij zijn. 72 is er vandaag Jannie van der Heijden geworden. Jeroen van Koningsbrug, een beetje alleskunner. Acteur, comediant. 53 geworden vandaag. Voormalig disjockey Adam Curry is ook jarig. 62. En het is de verjaardag van Jennifer Page. 53. We kennen haar van dit liedje.

0: Lunch in de ochtendploeg. Waarin zometeen ruimte voor het Groningse nieuws. Wat heb je zo voor ons, Rob?
1: Ja, dan hoor je dat Pieter Buren na het Zeelandencentrum nog iets kwijtraakt. Wat dat is, dat hoor je zo.
2: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
5: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
6: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals, wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg? Of,
7: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
6: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
8: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
5: Nee, Attents met ds.nl.
9: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
0: Op weg naar 19:30 krijg je een overzicht van het Groningse nieuws. Van Rob de Vries. Rob, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Er zijn grote zorgen bij GGZ-instelling Lentis en het UMCG over het aantal opleidingsplekken voor psychologen. Minister Sterk besloot voor dit jaar het aantal studieplekken met een derde terug te brengen tot bijna 700. Haar besluit staat haaks op een advies van het capaciteitsorgaan dat juist pleitte voor uitbreiding naar 1240 opleidingsplekken. Lentis en het UMCG zijn bang dat door de bezuiniging de wachtlijsten in de geestelijke gezondheidszorg verder oplopen, waardoor mensen nog langer moeten wachten op hulp. Lentis wijst er bovendien op dat opgebouwde kennis van praktijkopleiders en opleidingen verloren gaat als er opleidingsplaatsen verdwijnen. Een meerderheid in de Tweede Kamer is ook tegen de plannen van de minister en wil dat zij alsnog het advies van het capaciteitsorgaan volgt. Een besluit hierover wordt in het najaar verwacht. In Provinciale Staten is spanning ontstaan over de plaatsing van twee windturbines in de Emma-polder bij de Eemshaven. Dit zou jaren geleden zijn afgesproken met ontwikkelingsbedrijf Wintermolen. Maar energiebedrijf Vattenfall heeft een vergunning om op deze locatie 24 windturbines te bouwen. Het provinciebestuur wil daarom geen toestemming geven aan Wintermolen en adviseert Provinciale Staten om een zogeheten verklaring van geen bedenkingen te weigeren. Maar de grootste partij, BBB, gaat hier volgens nog niet in mee, bleek gisteren tijdens een debat in de Staten. Groningen Belang, PVV, Partij voor het Noorden, FVD en het lid Ten Hoeve schaden zich achter de BBB. De partijen zijn onder meer bang voor een hoge schadeclaim van Wintermolen. De kwestie over het windpark zorgt al jaren voor discussie in Provinciale Staten. Twee jaar geleden leidde de hoogoplopende discussie nog tot de val van het provinciebestuur. Het bezoekerscentrum van het Groninger Landschap in Pieterburen verhuist naar de Westpolder bij Lauwersoog. Het centrum neemt over twee jaar zijn intrek in een pand van waterschap Noorderzijlvest, vlakbij de Zeedijk. Directeur Marco Glastra verwacht veel voordelen door dichter bij de kust te zitten, zegt hij tegen Omroep het Hoogland.
10: Juist door de Lauwersmeerdijk kun je hier langs de kwelders fietsen, ook met hoogwater en het laagwater. Dus vanaf hier kun je straks ook hele mooie wandelingen aanbieden, excursies. En dan kun je ook echt alle vogels van de Waddenzee heel goed bekijken, dus niet van een hele enorme afstand, maar redelijk dichtbij. Het gaat dus om alle steltlopers, dus de rosse grutto's, zwarte ruiters. Er zitten nu grote groepen lepelaars. Dus ook dat is hier, je kunt hier ook echt heel veel genieten van de natuur, van de vogels. En vlakbij is dat nieuwe getijdenbied gekomen. Hè. Dat is net vorig jaar, zit er een duiker in de dijk, in de zeedijk. Dus er is ook een nieuw getijdengebied binnen dijk met allemaal vogels. Dus qua vogels valt hier ook heel veel te genieten.
1: Het pand moet eerst nog wel worden verbouwd. Er zit nu een schuin dak op, dat wordt een kubus. van hout en glas. De ingebruikname staat gepland voor eind 2028. De druk op de markt voor studentenwoningen in Groningen blijft hoog, blijkt uit de jaarlijkse landelijke monitor studentenhuisvesting. Die wordt opgesteld door kenniscentrum Kenses. Ook in andere studentensteden blijft sprake van een groot tekort aan studentenwoningen. Landelijk gaat om iets meer dan 20.000 eenheden. Wel nam het tekort afgelopen studiejaar licht af. Geplande bouwprojecten moeten de druk op de markt in Groningen de komende jaren verlichten. De komende 5 jaar komen er ruim 1600 wooneenheden voor studenten bij in de stad. En het KNRM-reddingsstation in Schiermonnikoog is gisteren in actie gekomen voor een motorjacht dat water maakte. Bij aankomst van de reddingboot bleek de eigenaar het lek al zelfstandig te hebben gedicht. Met pompen werd het schip leeggepompt en de situatie leek onder controle. Maar op dat moment begonnen de accu's op het schip te roken. Het jacht is naar de haven gesleept. En daar heeft de brandweer de accu's veilig gesteld en onschadelijk gemaakt. Meer nieuws lees je op rtvnoord.nl en in onze app.
11: Dankjewel Rob, straks het verhaal van de Groningse artiest die ermee stopt.
12: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
13: Al ruim 40 jaar de specialist in kozijnen en deuren. Kiest u ook voor vakmanschap? Kom dan langs in de showroom van Koster Glas en Kozijnen in Groningen. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Koster Glas en Kozijnen.
14: Hey, waar was jij?
15: A7 Car Wash Hoge Zand natuurlijk.
16: Op zoek naar slangen of pakkingen van topkwaliteit? De Boer Industrietechniek in Groningen levert betrouwbare oplossingen voor de gehele productiesector. Van standaard tot volledig maatwerk. De Boer Industrietechniek. De experts die je niet kunt missen.
17: De Ochtendploeg.
18: Met Edwin Paspeer.
19: Goedemorgen. Het leven van een artiest gaat niet over rozen. Is best zwaar. Het is een van de redenen waarom de Groningse zangeres Inge van Kalkar ermee stopt. En ze vertelt zometeen zelf over de hoed en de rand.
20: Van Groningen hoort. Radio Noord.
21: Ja, goedemorgen. Ik schrik ervan.

Angelo David en I was born with a broken heart. Na meer dan 25 jaar neemt stadje Inge van Kalkar afscheid als popmuzikant. Inge van Kalkar, die je bijvoorbeeld kent van deze liedje.

0: Zo wat nummers van Inge van Kalkhard. Heren, dit jaar bracht ze nog een nieuw album uit. En nu houdt ze ermee op. Inge, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, als je dit zo allemaal hoort, denk je dan niet... ach, wat jammer dat ik er eigenlijk mee stop.
1: Ja, eigenlijk wel. Dat is precies wat ik dacht.
0: Ja, want waarom stop je ermee?
1: Oh, joh, weet je wat het is? Muziek maken is echt het leukste wat er is. En ik heb het heel erg lang gedaan. Maar het is ook best wel gewoon hard werken. Want het verdient heel weinig optredens. En het werd voor mij ook steeds moeilijker om aan een beetje goede optredens te komen. En met de radio, jullie niet. Jullie hebben me altijd heel liefdevol gedraaid. Maar bijvoorbeeld Radio 2 draait het ene keer weer wel en de andere keer weer niet. En normaal, ik had er heel lang niet zo'n last van dat het hard werken was. En ik had altijd weer een nieuw doel. En na het maken van de plaat die dit jaar uitkwam, merkte ik gewoon heel erg in mezelf van, oh, ik heb geen zin meer om nog een keer liedjes te gaan schrijven. En de hele toestand. Dus ik dacht, nou, wie weet, is het goed, is dat een goed moment om even te stoppen?
0: Ja, want je zegt van, ja, dat ook dat optredens organiseren, regelen, dat is heel veel werk en er blijft zo weinig van over.
1: Ja, er blijft echt niks van over. Ik kan, er zijn maar een paar optredens dat ik echt mijn band kan betalen, zeg maar. Dus het meeste gaat aan mijn eigen zak. Dus ik heb gelukkig een goede baan ernaast als relatietherapeut. Maar ik moest heel veel inleggen in muziek.
0: Ja, en dan heb je eigenlijk gewoon, is de motivatie verdwenen?
1: Ja, toch wel. De motivatie om het hele... Want je kunt het, als je dit wil doen, hoe ik het wil doen, is gewoon op hoog niveau. Dus dat alles klopt, dat er een videoclip is, dat de optredens groot zijn en voor veel publiek het liefst. Dat er echt een goede plaat uitkomt. En niet met een gitaar op schoot in de kroeg van Klaas, zeg maar.
0: Ja.
1: Niks ten nadele van de kroeg van Klaas, overigens.
0: Nee, maar jij hebt ooit grote dromen gehad, natuurlijk.
1: Ja.
0: En voelt het dan ook als mislukt?
1: Ja, een beetje. Ik had graag op Lowlands gestaan en ik had graag geleefd van de muziek. Maar er is ook gewoon heel veel wel gelukt. Als ik dit van tevoren had geweten en had ik het... Kijk, de dromen veranderen ook. Hè? Toen ik 16 was, had ik nooit verwacht dat ik de show zou gaan doen die ik nu heb gespeeld. Dus je denkt ook steeds groter. Dus ja, het is deels mislukt en deels heb ik echt heel veel bereikt waar ik van heb gedroomd. Dus, ja. Ja.
0: Want wat vond je dan zelf het hoogtepunt bijvoorbeeld?
1: Een soort van emotioneel hoogtepunt is misschien wel... het was een paar jaar geleden, stonden we hier op de Grote Markt met Oud en Nieuw. Dat was met Oud en Nieuw waren er concerten. En wij hadden het laatste concert vlak voor 12 uur. En er waren duizenden mensen. En er werd al vuurwerk afgestoken. En de show was ontzettend goed. Oh, dat weet ik ook nog. De band was heel goed in vorm. Het was een van mijn gelukkigste momenten.
0: Ja.
1: En ik was helemaal... Het is best wel moeilijk om jezelf te zijn op het podium, vind ik. En op een duur had ik dat helemaal onder de knie, zeg maar. En ik weet nog dat ik dat toen ook heel gevoelde.
0: Heb je dan ook nog... Want je bent natuurlijk dan bezig ook zelf te analyseren waar het dan uiteindelijk niet goed is gegaan. Maar heb je ook dat je denkt van... ik had dit en dat anders moeten doen om het wel, om er wel van te kunnen gaan leven?
1: Ik denk dat het niet aan de kwaliteit van de liedjes lag. Maar wel, ik ben gewoon echt wel een slechte planner. Dus ik denk dat je toch consequenter ermee bezig moet. Dus dat je elke week wel wat post. Social media is gewoon linksom, of je nou wilt of niet. Het is vreselijk belangrijk. En ik had wat consequenter, dus echt om de 3 maanden een single uit. Meer post, meer... gewoon meer zichtbaar zijn, zeg maar. Dat meer, ja, TikTok is ook gewoon een populair platform, wat ik ook heel leuk vind. Maar ja, het is gewoon heel veel werk als je het allemaal wilt doen. En dat heb ik niet heel consequent gedaan. Nee. Maar het is ook wel een kwestie van geluk, hoor. Want ik had dan bijvoorbeeld Rob Stender stond heel graag achter mij. En Stefan Stassen. En soms breng je een single uit en dan zegt de plugger... Ach, die zijn net op vakantie allebei. En dan heb je al heel weinig traagpak.
0: Ja. Dus, ja, maar ja. Je zou kunnen stellen, ja, het publiek heeft altijd gelijk.
1: Oh, dat denk ik absoluut niet.
0: Nee?
1: Ik denk bijvoorbeeld... Nee, joh. Met dat nummer... hoe heet dat? Wacht even hoor. Rob Stenders is bijvoorbeeld echt een man die heel erg een nummer kan maken of kraken. En hoe heet die artiest nou met dat nummer? Een beetje... Je kent hem wel, maar... Oh, kom er niet op.
0: Nou, dat wordt lastig raden voor mij.
1: Ja.
0: Maar dat maakt ook niet uit.
1: Het is een heel mooi liedje van een Nederlandse artiest.
0: Maar je denkt van, nee, hoe dan ook, het kan wel, maar je moet daar een beetje geluk mee hebben. En dat geluk is dan net niet aan je zijde geweest.
1: Ja.
0: Ja. Ja.
1: Het is niet alleen geluk, hoor. Het is ook hard werken. En ik had daar ook misschien nog meer kunnen doen.
0: Ja, ja, maar ben je dan nu helemaal klaar met de muziek? Of ben je daar nooit helemaal klaar mee?
1: Ja, het is een beetje moeilijk zeggen. Ik ben hartstikke wispelturig, dus het kan nog steeds alle kanten op met mij. Maar voor nu, ik maak gek genoeg wel veel muziek. Ik speel veel muziek. Ik heb een piano gekocht en die gebruik ik ook. Maar ik heb absoluut niet de intentie of het gevoel van, nou, dit werkt nu, dit moet toch een liedje worden. Of dit liedje moet af, of dit moet op een plaat. Nee.
0: Want de druk is eraf natuurlijk.
1: Ja.
0: Ja.
1: En ook wel lekker.
0: En je staat nog wel één keer op het podium, hè? Eind deze maand.
1: Ja, 25 september. En dat is een hele leuke, want dan speelt het Noordpoolorkest mijn liedjes.
0: In het Stadspark is dat.
1: Ja.
0: En dan ga je nog één keer helemaal los.
1: Yes. Ja.
0: Nou,
1: ja.
0: Ik ga zo nog even een plaatje van je draaien. Dankjewel.
1: Hartstikke leuk. Okay. Ja, bedankt.
0: Ik heb van Kalkar was dat. Doei. Boy. Maar eerst, want het is inmiddels 7:45. Harma met het weer. Harma, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
0: Wat buitjes over de provincie momenteel, dat trekt wel weg.
2: Ja, dat trekt wel weg. En in de loop van de dag komt er ook wel ruimte voor de zon. Maar wat dat betreft een hele andere dag. Maar op dit moment dus inderdaad bewolkt. Of het houdt nu valt er dus wat lichte regen. Loten van mens. En vanmiddag er zijn er ook opklodes in de betekent dat de zon er eens bij komt. Maar de kans op een bui blijft wel aanwezig. De temperatuur komt nu om de bieden 20 tot 22 graden. Met een motige tot krachtige zuidwestenlood. Westelijke wind. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe. Er volgt regen met een minimum van 17 of 18 graden. En mijn vrouw geeft het hem op met regen en het plant soms behoorlijk deur. In de middag volgt nog buiten en dan kunnen we de optelsom maken van zo'n 20 tot 25 millimeter op de dag van mijn. En de wind, motig tot haar, dus zuidwest tot noordwest, brengt een graad of 19.
0: Dankjewel. Zometeen. Ondernemers luiden de noodklok over het Zuidlaardermeer. Het meer is namelijk steeds slechter bevaarbaar. Hoor je zometeen na Inge

0: Never End zingen van Kalkar was dat, stopte dus mee. Ja, ondernemers luiden de noodklok over het Zuidlaardermeer. Door ondiep water, woekerende planten en kapotte bruggen is het gebied steeds slechter bevaarbaar. En dat is een probleem, zegt Gerard Vloothuis van het Watersportverbond.
1: In die vaarweg zitten behoorlijke riggels. En het kan dus zijn dat schepen die zeg maar net aan die grens zitten, daardoor ook vastlopen. En ja, dat is natuurlijk voor de schipper is dat een ramp, want die komt natuurlijk van heinde en ver hierheen om te varen. Maar het is voor de recreatie in het algemeen, dat is dat ook een groot probleem. Want het is hoort zegt het voort. En dat zou de reputatie van Groningen geen goed doen op het moment dat hier allemaal schepen vastlopen.
2: Ja, en die vaarweg wordt niet alleen ondieper, hij wordt ook steeds meer begroeid.
1: Ja, doordat het allemaal steeds schoner wordt en steeds mooier wordt, krijgt die begroeiing dus nu ook steeds meer kansen. En dat betekent gewoon dat het eigenlijk daar waar je in het verleden misschien met maaibeurt van eens in de 4 jaar of zo, ja, dan kon je de zaak goed bevaarbaar houden. Ja, dat wordt nu een proces wat je misschien wel 2 keer per jaar zou moeten doen om te zorgen dat dat boot op een gegeven moment nog op een goede manier kunnen varen. Want het is niet alleen het feit dat zo'n schip er vastloopt, maar het is ook nog onveilig. Want als je op een gegeven moment vast ligt en er komt nog een andere boot aan en die ziet dat niet of wat dan ook, ja, dan kun je nog schade krijgen ook. En het is gewoon niet wenselijk.
2: En welke gevolgen heeft dat voor de ondernemers hier bij het Zuidlaardermeer?
1: Nou ja, het gevolg is gewoon dat wij hebben natuurlijk in het verleden hadden we 1700 doorvaarten eigenlijk via de vaarweg richting het Zuidlaardermeer. En dat is behoorlijk teruggelopen naar wat ik meen nu iets van 800. Het grootste probleem is natuurlijk dat je enorm veel belangen hebt. Rijkswaterstaat, je hebt de provincie met de afdeling recreatie, de afdeling natuur en de afdeling scheepvaart. Dan heb je de 3 gemeentes, dan heb je 2 natuurorganisaties, het Groningen Landschap en het Drents Landschap, die beide een zeer groot gedeelte van het meer ook hebben, vanwege ook de Natura 2000.
2: Een heleboel belangen dus.
1: Gigantisch.
0: Ja. Gerard Vloothuis van het Watersportverbond bij het Zuidlaardermeer, in gesprek met verslaggever Ruben van Luik.

0: Thomas Warren. Passenger, ik geef een goede doelen, dat is ons lopend vuur. Wat komt er binnen, Sergej?
1: Laura Hoeksema die belde mij net eventjes en ze vertelde ze zeker wel aan goede doelen te geven, maar met een collectebus is ze toch iets terughoudender. Daar maakt ze toch liever gewoon zelf over. Toch een uitzondering voor de collectanten van goede doelen uit het dorp. Daar doet ze zeker aan mee.
0: Ik geef aan goede doelen. Stemmen via rtvnoord.nl en de app van Noord. 70% van de stemmers is het daarmee eens. En mensen die er geven zeggen van ja, dat doe ik dan wel incidenteel. Althans ongeveer de helft, 52%. Stemmen op ons lopend vuur via de app en site van RTV Noord. Kan Kardingen profiteren van de Olympische Winterspelen van 2030? Die vraag wordt straks beantwoord na 8.

0: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
0: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
2: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
3: Licht door je tijdlijn, dansend online zijn. Om maar altijd dichtbij met Vodafone.
4: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
4: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
6: Vodafone. Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes.
7: Het is nu 8 uur.
8: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. AI maakt het voor criminelen makkelijker om cyberaanvallen uit te voeren. Dat is een bedreiging voor Nederland. Daarvoor waarschuwen politie en justitie in het jaarlijkse cybercrime-beeld. Met behulp van kunstmatige intelligentie kunnen criminelen sneller hacken en data stelen. Vervolgens kan diezelfde AI gebruikt worden om phishing-mails te versturen. Volgens de politie worden cyberaanvallen ook grootschaliger door AI en is er een risico dat gestolen data wordt doorverkocht. De inzet van de ME in en rond Overasselt is klaar. Bij de uitgebreide zoektocht in het dorp zijn meerdere wapens gevonden. Bewoners maken zich nog altijd zorgen, zegt verslaggever Simone Langejan.
9: Er zijn zorgen over hoe nu verder. De politie doet groot onderzoek en de ME is bezig geweest met het uitkammen van het gebied. En inwoners die hopen vooral op nazorg en meer informatie vanuit de gemeente, maar ze hebben dit nog niet gekregen.
8: Sinds dinsdag was er veel politie in Overasselt toen iemand om het leven was gekomen bij een gewelddadige schietpartij. De kwaliteit van het zwemwater in Nederland gaat achteruit. Er zijn op veel meer plekken chemische stoffen in het water gevonden dan 10 jaar eerder, blijkt uit onderzoek. Het gaat bijvoorbeeld om PFAS of bestrijdingsmiddelen uit de landbouw. Volgens onderzoekers moeten zwemmers daar beter voor gewaarschuwd worden. De voetbalsters van PSV en Ajax zijn er niet in geslaagd om zich te plaatsen voor de Champions League. PSV speelde 1-1 gelijk tegen het Deense Keuken. Door de nederlaag van vorige week was dat niet genoeg. Ajax verloor met 2-1 van Real Madrid, ondanks een prachtig doelpunt van Katja Snoeys.
10: De voorzet en dan een schitterend doelpunt, jawel. Oh, wat een geweldige treffer. Fantastisch. Katja Snoeys, supervolley. Doelpunt van de maand.
8: PSV en Ajax gaan nu naar de tweede voorronde van de Europa Cup. Het weer bewolkt en er trekt wat regen over het land. Later vandaag in het westen en zuiden droog en af en toe zon. Het wordt een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
11: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

0: Het is nu 9 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Politie en justitie waarschuwen voor nog grotere cyberaanvallen door AI. Criminelen kunnen nog sneller organisaties hacken, data stelen en phishing-mails sturen. Politie en justitie zien een nieuwe generatie jonge westerse cybercriminelen opkomen die zich hiermee bezighoudt. Nederland gaat Libanon helpen in een onderzoek naar mogelijke schendingen van het internationaal recht door Israël en Hezbollah. Dat zegt minister Sjoerdsma, die op werkbezoek is in het land. Hulpverleners en journalisten zijn geregeld slachtoffer bij aanvallen in Libanon, zegt hij.
2: Het is essentieel dat dit gebeurt, want burgers en ziekenhuizen, scholen, hulpverleners, journalisten mogen geen doelwit zijn. En daarover is het humanitair oorlogsrecht kristalhelder. Maar het moet wel goed gebeuren, want als je dat niet goed vastlegt, dan zijn we eigenlijk weer terug op plek nul.
1: Nederland draagt 1,2 miljoen euro bij voor het onderzoek. Behandelingen om jongeren uit de criminaliteit te helpen zijn veel meer gericht op jongens dan op meisjes. Dat kan op langere termijn schadelijk zijn voor jonge vrouwen, zeggen onderzoekers. Die pleiten voor meer specifieke behandelingen voor jonge meiden. Zij belanden vaak om andere redenen in de criminaliteit. Op de A9 tussen Velsen en Beverwijk liepen gisteravond paarden op de snelweg. Het ging om een groep van 12 paarden die waren ontsnapt uit een weiland in de buurt. Deze journalist van NH Nieuws reed op de A9 toen het gebeurde.
3: Niet vermoedend keek ik uit het raam en tot mijn schrik stonden er ineens een hoop paarden voor mijn auto. Ik moest in de ankers, ik was niet de enige, alle automobilisten. En ik schrok me dood, maar ik kwam gelukkig met de schrik vrij en de paarden gelukkig ook.
1: Na een uur wisten de politie en Rijkswaterstaat de dieren van de snelweg te krijgen. Er zijn geen ongelukken gebeurd. Het weer bewolkt en er trekt lichte regen over het land. Later vandaag in het westen en zuiden droog en af en toe wat zon. Het wordt een graad of 22. Morgen meer regen en dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
4: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Sportspartner Dribbel in Vlachtwedden.

en toch wil je blijven. Maar je pa die wil het niet. Ik denk dat je beter kunt gaan. En je moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

Nederland gaat Libanon helpen bij het zoeken naar schendingen van het oorlogsrecht in het conflict tussen Israël en Hezbollah. Dat heeft minister Sjoerdsma van Ontwikkelingssamenwerking gezegd tijdens zijn bezoek aan het land. Nederland maakt de komende 4 jaar in totaal 1,2 miljoen euro vrij om schendingen van het humanitair recht en de mensenrechten te documenteren. In de oorlog tussen Hezbollah en Israël zijn in Libanon al 4300 mensen gedood. Nederland helpt ook met de watervoorziening. Er is te weinig hulp voor criminele meisjes. Volgens de Vrije Universiteit lijkt maar 1 behandeling effectief. Therapie gericht op het reguleren van agressie. Onderzoekers pleiten voor specifieke hulp, omdat meisjes vaker te maken hebben met angst, seksueel geweld of stress thuis. Meisjes vallen minder vaak terug dan jongens, maar door gebrekkige hulpverlening heeft dat wel grote gevolgen op lange termijn. De kwaliteit van het Nederlandse zwemwater blijft een zorgenkindje. Naast bacteriën en blauwalgen worden te veel chemicaliën aangetroffen. De zwemmer wordt niet gewaarschuwd. Onderzoekers van Natuur en Milieu en het Nederlands Instituut voor Ecologie wilden weten of zwemwater schoner is dan ander oppervlaktewater. Van de 122 onderzochte stoffen werden er bij 35 de normen overschreden. Vaak wordt eerst gekeken naar acute risico's. Terwijl een zwemlocatie dan een goed cijfer krijgt, worden er toch te veel chemische stoffen gevonden. Ouderen wonen steeds langer thuis. Bij 1 op de 5 zorginstellingen zorgt dat voor een verschuiving in het aantal cliënten. Het RIVM zegt dat het aantal ouderen dat thuis langdurige zorg ontvangt van 34.000 in 2018 is gestegen naar bijna 80.000 in 2024. Het totaal aantal ouderen in zorginstellingen nam overigens toe, maar dan vooral door de vergrijzing. Ouderen die op zoek gaan naar een andere manier van wonen kunnen steeds vaker ook terecht bij particuliere verpleeghuizen. Het weer overwegend bewolkt bij een vrij krachtige zuidwestenwind. In het noorden en westen vallen soms regenbuien. De middagtemperatuur schommelt rond de 22 graden.

0: programma werd mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlagtwedde.
1: Loop je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware?
2: Dan ben je bij AT Computer Service aan het juiste adres.
1: Voor reparaties, onderhoud

0: upgrades, deskundig advies, staat AT Computer Service voor je klaar.
1: Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak.
0: AT Computer Service, de specialist voor al je computerproblemen.
2: Het is nu 10 uur. Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De woning in Overasselt, waar deze week een beveiliger werd doodgeschoten, moet een jaar dicht. Dat heeft de burgemeester besloten. Ook mag een van de bewoners van het pand minimaal 2 weken lang niet in de gemeente komen. Of dat Jan G. van 28 is, werd niet bekendgemaakt. De burgemeester hoopt dat zo de rust terugkeert in het dorp. In de nacht van maandag op dinsdag liepen tientallen gemaskerde mannen met wapens door Overasselt. Ze stopten bij de woning en schoten de beveiliger dood. 35 verdachten zijn opgepakt. In de omgeving zijn wapens gevonden. Rusland sluit het Goethe-instituut in Moskou en 2 andere vestigingen van het Duitse Taal- en Cultuurcentrum. Dat gebeurt als reactie op de Duitse maatregel om het Ruslandhuis in Berlijn en het Russische consulaat in Bonn te sluiten. Duitsland zegt dat Rusland achter de aanslagpoging met een drone zit op het vliegveld van Leipzig en greep daarom in. De Russische minister Lavrov zegt nu dat dat het einde betekent van de Duitse culturele aanwezigheid in Rusland. Het dodelijke slachtoffer van het geweldsincident gisteravond in Hoogeveen is een man van 45 uit Roemenië. De politie heeft 2 verdachten van 43 en 28 aangehouden, ook uit Roemenië. De agenten kwamen aan het begin van de avond af op een melding van een ruzie. Ze vonden een ernstig gewonde man. Hij overleed later aan zijn verwondingen. Volgens de politie lijkt het erop dat hij is doodgestoken, maar dat wordt nog onderzocht. Politie en justitie waarschuwen voor nog grotere cyberaanvallen door AI. Criminelen kunnen nog sneller organisaties hacken, data stelen en phishingmails versturen. Politie en justitie zien een nieuwe generatie jonge westerse cybercriminelen opkomen die zich daarmee bezighoudt. Dan het weer, veel bewolking en af en toe lichte regen. Later in het westen en zuiden droger met een beetje zon. Het is rond de 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding. Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries. Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
4: Lekker genieten in eigen tuin? Kom dan eens binnenkijken bij de tuinmeubelshow van Tevelde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Tevelde. Buitengewoon goed.
5: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Sportspaar de Dribbel in Vlachtwedde.

het geluid van Oost-Groningen. Dit is Groningen 1.

Nederland gaat Libanon helpen bij het zoeken naar schendingen van het oorlogsrecht in het conflict tussen Israël en Hezbollah. Dat heeft minister Sjoerdsma van Ontwikkelingssamenwerking gezegd tijdens zijn bezoek aan het land. Nederland maakt de komende 4 jaar in totaal 1,2 miljoen euro vrij om schendingen van het humanitair recht en de mensenrechten te documenteren. In de oorlog tussen Hezbollah en Israël zijn in Libanon al 4300 mensen gedood. Nederland helpt ook met de watervoorziening. Er is te weinig hulp voor criminele meisjes. Volgens de Vrije Universiteit lijkt maar 1 behandeling effectief. Therapie gericht op het reguleren van agressie. Onderzoekers pleiten voor specifieke hulp, omdat meisjes vaker te maken hebben met angst, seksueel geweld of stress thuis. Meisjes vallen minder vaak terug dan jongens, maar door gebrekkige hulpverlening heeft dat wel grote gevolgen op lange termijn. De kwaliteit van het Nederlandse zwemwater blijft een zorgenkindje. Naast bacteriën en blauwalgen worden te veel chemicaliën aangetroffen. De zwemmer wordt niet gewaarschuwd. Onderzoekers van Natuur en Milieu en het Nederlands Instituut voor Ecologie wilden weten of zwemwater schoner is dan ander oppervlaktewater. Van de 122 onderzochte stoffen werden er bij 35 de normen overschreden. Vaak wordt eerst gekeken naar acute risico's. Terwijl een zwemlocatie dan een goed cijfer krijgt, worden er toch te veel chemische stoffen gevonden. Ouderen wonen steeds langer thuis. Bij 1 op de 5 zorginstellingen zorgt dat voor een verschuiving in het aantal cliënten. Het RIVM zegt dat het aantal ouderen dat thuis langdurige zorg ontvangt van 34.000 in 2018 is gestegen naar bijna 80.000 in 2024. Het totaal aantal ouderen in zorginstellingen nam overigens toe, maar dan vooral door de vergrijzing. Ouderen die op zoek gaan naar een andere manier van wonen kunnen steeds vaker ook terecht bij particuliere verpleeghuizen. Het weer overwegend bewolkt bij een vrij krachtige zuidwestenwind. In het noorden en westen vallen soms regenbuien. De middagtemperatuur schommelt rond de 22 graden.

Het is nu 11 uur. Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De woning in Overasselt, waar deze week een beveiliger werd doodgeschoten...

0: een jaar lang dicht, dat heeft de burgemeester besloten. Ook mag een van de bewoners van het pand minimaal 2 weken lang niet in de gemeente komen. Of dat Jan G. van 28 is, is niet bekendgemaakt. De burgemeester hoopt dat zo de rust terugkeert in het dorp. In de nacht van maandag op dinsdag liepen tientallen gemaskerde mannen met wapens door Overasselt. Ze stopten bij de woning en schoten de beveiliger dood. 35 verdachten zijn opgepakt en in de omgeving zijn wapens gevonden. Rusland sluit 3 vestigingen van het Duitse Goethe-instituut in het land. Het is een reactie op het sluiten van het Ruslandhuis in Berlijn en het Russische consulaat in Bonn door Duitsland. Die maatregelen zijn een vergelding voor de poging tot aanslag vorige maand op de luchthaven van Leipzig. Duitsland zegt dat Rusland daarvoor verantwoordelijk is. In München is gisteravond brand gesticht bij het hoofdkantoor van een defensiebedrijf. Er werden meerdere brandbommen gegooid op een bouwplaats voor het kantoor. De brand werd snel geblust en volgens het bedrijf heeft het pand geen schade opgelopen. Vanwege het incident zijn 2 mensen aangehouden. Een vrouw van 28 en een man van 38, beiden uit Bulgarije. De politie onderzoekt of de aanslag in München een politiek doel had. Bij een geweldsincident in Hogeveen gisteravond is een Roemeense man van 45 omgekomen. De man werd eerst zwaargewond gevonden door agenten die een melding hadden gekregen van een ruzie. De Roemeen overleed later. De politie heeft 2 andere Roemenen aangehouden als verdachten. Ze zijn 28 en 43 jaar. Dan het weer, veel bewolking en af en toe lichte regen. Later in het westen en zuiden droger met een beetje zon. Het is rond de 22 graden. Morgen veel regen. Aan de kust gaat het hard tot stormachtig waaien. Het wordt dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
2: Loop je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware?
3: Dan ben je bij AT Computerservice aan het juiste adres.
2: Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computerservice voor je klaar.
3: Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen. En dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak.
2: AT Computerservice, de specialist voor al je computerproblemen.
4: Lekker genieten in eigen tuin? Kom dan eens binnenkijken bij de Tuinmeubelshow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Te Velde, buitengewoon goed!
5: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Sportspartner Dribbel in Vlagtwedde.

Nederland gaat Libanon helpen bij het zoeken naar schendingen van het oorlogsrecht in het conflict tussen Israël en Hezbollah. Dat heeft minister Sjoerdsma van Ontwikkelingssamenwerking gezegd tijdens zijn bezoek aan het land. Nederland maakt de komende 4 jaar in totaal 1,2 miljoen euro vrij om schendingen van het humanitair recht en de mensenrechten te documenteren. In de oorlog tussen Hezbollah en Israël zijn in Libanon al 4300 mensen gedood. Nederland helpt ook met de watervoorziening. Er is te weinig hulp voor criminele meisjes. Volgens de Vrije Universiteit lijkt maar 1 behandeling effectief. Therapie gericht op het reguleren van agressie. Onderzoekers pleiten voor specifieke hulp, omdat meisjes vaker te maken hebben met angst, seksueel geweld of stress thuis. Meisjes vallen minder vaak terug dan jongens, maar door gebrekkige hulpverlening heeft dat wel grote gevolgen op lange termijn. De kwaliteit van het Nederlandse zwemwater blijft een zorgenkindje. Naast bacteriën en blauwalgen worden te veel chemicaliën aangetroffen. De zwemmer wordt niet gewaarschuwd. Onderzoekers van Natuur en Milieu en het Nederlands Instituut voor Ecologie wilden weten of zwemwater schoner is dan ander oppervlaktewater. Van de 122 onderzochte stoffen werden er bij 35 de normen overschreden. Vaak wordt eerst gekeken naar acute risico's. Terwijl een zwemlocatie dan een goed cijfer krijgt, worden er toch te veel chemische stoffen gevonden. Ouderen wonen steeds langer thuis. Bij 1 op de 5 zorginstellingen zorgt dat voor een verschuiving in het aantal cliënten. Het RIVM zegt dat het aantal ouderen dat thuis langdurige zorg ontvangt van 34.000 in 2018 is gestegen naar bijna 80.000 in 2024. Het totaal aantal ouderen in zorginstellingen nam overigens toe, maar dan vooral door de vergrijzing. Ouderen die op zoek gaan naar een andere manier van wonen kunnen steeds vaker ook terecht bij particuliere verpleeghuizen. Het weer overwegend bewolkt bij een vrij krachtige zuidwestenwind. In het noorden en westen vallen soms regenbuien. De middagtemperatuur schommelt rond de 22 graden.

0: programma werd mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlagtwedde. Werd mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlagtwedde.
1: Het is nu 12 uur. Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De woning in Overasselt, waar deze week een beveiliger werd doodgeschoten, moet een jaar dicht. Dat heeft de burgemeester besloten. Ook mag een van de bewoners van het pand minimaal 2 weken lang niet in de gemeente komen. Of dat Jan G. van 28 is, is niet bekendgemaakt. De burgemeester hoopt zo dat de rust terugkeert in het dorp. In de nacht van maandag op dinsdag liepen tientallen gemaskerde mannen met wapens door Overasselt. Ze stopten bij de woning en schoten de beveiliger dood. 35 verdachten zijn opgepakt en in de omgeving zijn wapens gevonden. Het OM moet van de rechter de namen bekendmaken van de artsen die om extra onderzoek hadden gevraagd.

0: geslaagd in een euthanasiezaak. De ouders van Milou van 17 willen weten wie die artsen zijn. Het meisje uit Bavel kreeg 3 jaar geleden euthanasie vanwege uitzichtloos en ondraaglijk psychisch lijden. Dat traject verliep volgens de regels. Toch stuurde een groep van 14 artsen het OM een brief om de zaak te onderzoeken, terwijl ze Milou nooit hadden behandeld. De brief lekte uit, waardoor de ouders veel kritiek kregen en werden bedreigd. Rusland sluit 3 vestigingen van het Duitse Goethe-instituut in het land. Het is een reactie op het sluiten van het Ruslandhuis in Berlijn en het Russische consulaat in Bonn door Duitsland. Die maatregelen zijn een vergelding voor de poging tot aanslag vorige maand op de luchthaven van Leipzig. Duitsland zegt dat Rusland daarvoor verantwoordelijk is. Als eerbetoon aan Lionel Messi worden alle voetbalwedstrijden in Argentinië komend weekend na 10 minuten stilgelegd. Messi maakte deze week bekend dat hij stopt als international. Het grootste gedeelte van zijn carrière voetbalde hij met rug nummer 10. Messi speelde 207 interlands voor Argentinië. Dan het weer, veel bewolking en af en toe lichte regen. Later in het westen en zuiden droger met een beetje zon bij 22 graden. Morgen veel regen. Aan de kust gaat het hard waaien. Het wordt dan ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Lekker genieten in eigen tuin? Kom dan eens binnenkijken bij de tuinmeubelshow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Te Velde, buitengewoon goed.
3: Lunchtijd.
4: Groningen 1, de hele dag. And for love's sake, each mistake. Oh.

Nederland gaat Libanon helpen bij het zoeken naar schendingen van het oorlogsrecht in het conflict tussen Israël en Hezbollah. Dat heeft minister Sjoerdsma van Ontwikkelingssamenwerking gezegd tijdens zijn bezoek aan het land. Nederland maakt de komende 4 jaar in totaal 1,2 miljoen euro vrij om schendingen van het humanitair recht en de mensenrechten te documenteren. In de oorlog tussen Hezbollah en Israël zijn in Libanon al 4300 mensen gedood. Nederland helpt ook met de watervoorziening. Er is te weinig hulp voor criminele meisjes. Volgens de Vrije Universiteit lijkt maar 1 behandeling effectief. Therapie gericht op het reguleren van agressie. Onderzoekers pleiten voor specifieke hulp, omdat meisjes vaker te maken hebben met angst, seksueel geweld of stress thuis. Meisjes vallen minder vaak terug dan jongens, maar door gebrekkige hulpverlening heeft dat wel grote gevolgen op lange termijn. De kwaliteit van het Nederlandse zwemwater blijft een zorgenkindje. Naast bacteriën en blauwalgen worden te veel chemicaliën aangetroffen. De zwemmer wordt niet gewaarschuwd. Onderzoekers van Natuur en Milieu en het Nederlands Instituut voor Ecologie wilden weten of zwemwater schoner is dan ander oppervlaktewater. Van de 122 onderzochte stoffen werden er bij 35 de normen overschreden. Vaak wordt eerst gekeken naar acute risico's. Terwijl een zwemlocatie dan een goed cijfer krijgt, worden er toch te veel chemische stoffen gevonden. Ouderen wonen steeds langer thuis. Bij 1 op de 5 zorginstellingen zorgt dat voor een verschuiving in het aantal cliënten. Het RIVM zegt dat het aantal ouderen dat thuis langdurige zorg ontvangt van 34.000 in 2018 is gestegen naar bijna 80.000 in 2024. Het totaal aantal ouderen in zorginstellingen nam overigens toe, maar dan vooral door de vergrijzing. Ouderen die op zoek gaan naar een andere manier van wonen kunnen steeds vaker ook terecht bij particuliere verpleeghuizen. Het weer overwegend bewolkt bij een vrij krachtige zuidwestenwind. In het noorden en westen vallen soms regenbuien. De middagtemperatuur schommelt rond de 22 graden.

0: Loop je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware?
1: Dan ben je bij AT Computer Service aan het juiste adres.
0: Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computer Service voor je klaar.
1: Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak.
0: AT Computer Service, de specialist voor al je computerproblemen.
2: Het is nu 1 uur.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Minister Letchert van Cultuur zou Omroep Ongehoord Nederland uit het publieke bestel moeten verwijderen. Dat schrijft het commissariaat voor de media aan de minister. Aanleiding is de laatste rel rondom de omroep. In een online uitzending tonen ON-presentatoren en jullie begrip voor uitspraken van Hitler. Het commissariaat schrijft dat deze uitzending past in een patroon van het niet waarborgen van journalistieke kwaliteitseisen. Minister Letchert is al bezig met een onderzoek naar het mogelijk verwijderen van Ongehoord Nederland uit het bestel. Het aantal gevallen van het West-Nijl-virus in Nederland is in een week tijd gestegen van 3 naar 9. Alle patiënten kregen het van een besmette mug, meldt het RIVM. Een van de patiënten is vorige week overleden. Dat was iemand die ouder dan 75 was en ook een onderliggende aandoening had. Het West-Nijl-virus komt vooral voor bij vogels en muggen. Er is geen besmetting van mens tot mens mogelijk. Tientallen Afrikaanse migranten zijn vermoedelijk omgekomen bij hun tocht naar de Canarische eilanden. De Spaanse hulpdiensten vonden vanochtend een boot bij Gran Canaria met 45 opvarenden. Ook waren er 5 doden aan boord. De opvarenden zeiden dat ze hun tocht een maand geleden waren begonnen in Gambia met 128 mensen. Dat betekent dat er onderweg 80 mensen zijn omgekomen. Waarschijnlijk zijn de lichamen overboord gegooid. Het OM moet vandaag

0: rechter de namen bekendmaken van de artsen die om onderzoek vroegen naar een euthanasiezaak. De ouders van de 17-jarige Milou willen die artsen juridisch aanpakken omdat ze het proces in twijfel trokken, terwijl alles volgens de regels verliep. Het meisje uit Bavel kreeg 3 jaar geleden euthanasie vanwege ondraaglijk psychisch lijden. Dan het weer, veel bewolking en af en toe lichte regen. Later in het westen en zuiden droger, met een beetje zon. Het is rond de 22 graden. Morgen veel regen. Aan de kust gaat het hard tot stormachtig waaien. Het wordt dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Loop je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware? Dan ben je bij AT Computer Service aan het juiste adres. Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computer Service voor je klaar. Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak. AT Computer Service, de specialist voor al je computerproblemen.
2: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

Het is nu 2:00. Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De nabestaanden van het 17-jarige meisje Milou zijn tevreden met de uitspraak van de Haagse rechtbank van vanochtend. Die oordeelde dat het Openbaar Ministerie de namen moet vrijgeven van de artsen die in een brief vraagtekens hadden gezet bij de rol van de ouders bij de euthanasie van hun dochter. De ouders willen die 14 artsen juridisch aanpakken, maar hadden daarvoor de namen nodig. De rechtbank bepaalde vanochtend dat het OM die namen binnen 5 dagen moet vrijgeven. In een reactie zeggen de ouders van Milou dat er snel tuchtrechtelijke klachten worden ingediend tegen alle artsen. Minister Letchert van Cultuur zou Omroep Ongehoord Nederland uit het publieke bestel moeten verwijderen. Dat advies geeft het Commissariaat voor de Media aan de minister. Aanleiding is de laatste rel rond de omroep. In een online uitzending tonen presentatoren van ON eind juli begrip voor uitspraken van Hitler. Het commissariaat schrijft dat deze uitzending past in een patroon van het niet waarborgen van journalistieke kwaliteitseisen. Minister Letchert is al bezig met een onderzoek naar het mogelijk verwijderen van de omroep uit het bestel. De huidige El Niño kan de komende maanden uitgroeien tot de sterkste in de afgelopen 40 jaar. Dat zegt de weerorganisatie van de VN. Volgens die organisatie is er door het weerfenomeen wereldwijd een grotere kans op overstromingen en extreme hitte. De Spaanse hulpdiensten hebben bij Gran Canaria een boot met migranten ontdekt, van wie er 5 overleden waren. Hun tocht zou een maand geleden zijn begonnen in Gambia met 128 mensen aan boord. Dat betekent dat er onderweg 80 migranten zijn omgekomen. Dan het weer. Op de meeste plaatsen bewolkt met soms wat regen. In het westen en zuiden kan later vanmiddag de zon nog doorbreken. Het is 20 tot 23 graden. Morgen een onstuimige dag met veel regen. Vooral aan zee harde windstoten. En dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal. Hockeyen.

0: Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding. Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries. Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Lekker genieten in eigen tuin? Kom dan eens binnenkijken bij de tuinmeubelshow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Te Velde. Buitengewoon goed.
2: Het geluid van Oost-Groningen. 80s en 90s. Groningen.

Nederland gaat Libanon helpen bij het zoeken naar schendingen van het oorlogsrecht in het conflict tussen Israël en Hezbollah. Dat heeft minister Sjoerdsma van Ontwikkelingssamenwerking gezegd tijdens zijn bezoek aan het land. Nederland maakt de komende 4 jaar in totaal 1,2 miljoen euro vrij om schendingen van het humanitair recht en de mensenrechten te documenteren. In de oorlog tussen Hezbollah en Israël zijn in Libanon al 4300 mensen gedood. Nederland helpt ook met de watervoorziening. Er is te weinig hulp voor criminele meisjes. Volgens de Vrije Universiteit lijkt maar 1 behandeling effectief. Therapie gericht op het reguleren van agressie. Onderzoekers pleiten voor specifieke hulp, omdat meisjes vaker te maken hebben met angst, seksueel geweld of stress thuis. Meisjes vallen minder vaak terug dan jongens, maar door gebrekkige hulpverlening heeft dat wel grote gevolgen op lange termijn. De kwaliteit van het Nederlandse zwemwater blijft een zorgenkindje. Naast bacteriën en blauwalgen worden te veel chemicaliën aangetroffen. De zwemmer wordt niet gewaarschuwd. Onderzoekers van Natuur en Milieu en het Nederlands Instituut voor Ecologie wilden weten of zwemwater schoner is dan ander oppervlaktewater. Van de 122 onderzochte stoffen werden er bij 35 de normen overschreden. Vaak wordt eerst gekeken naar acute risico's. Terwijl een zwemlocatie dan een goed cijfer krijgt, worden er toch te veel chemische stoffen gevonden. Ouderen wonen steeds langer thuis. Bij 1 op de 5 zorginstellingen zorgt dat voor een verschuiving in het aantal cliënten. Het RIVM zegt dat het aantal ouderen dat thuis langdurige zorg ontvangt van 34.000 in 2018 is gestegen naar bijna 80.000 in 2024. Het totaal aantal ouderen in zorginstellingen nam overigens toe, maar dan vooral door de vergrijzing. Ouderen die op zoek gaan naar een andere manier van wonen kunnen steeds vaker ook terecht bij particuliere verpleeghuizen. Het weer overwegend bewolkt bij een vrij krachtige zuidwestenwind. In het noorden en westen vallen soms regenbuien. De middagtemperatuur schommelt rond de 22 graden.

De beste hits en feel good classics. Dit is Groningen 1.

0: Loop je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware?
1: Dan ben je bij AT Computer Service aan het juiste adres.
0: Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computer Service voor je klaar.
1: Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak.
0: AT Computer Service, de specialist voor al je computerproblemen.
2: Het is nu 3:00.
3: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De grootste problemen met de droogte in Nederland zijn voorbij. Een crisisteam van de overheid zegt dat er geen watertekort meer is, maar dat de dreiging er nog wel is. Het team zegt dat de gevolgen van de droogte goed te merken zijn. Op veel plaatsen is het grondwaterpeil nog te laag. Volgens het team kan het maanden duren totdat hersteld is. Ook het water in rivieren staat lager dan normaal voor de tijd van het jaar. Dat probleem is volgens het team mogelijk pas na jaren voorbij. Verder is de kwaliteit van veel oppervlaktewater nog niet goed. Bijvoorbeeld door blauwalg. De Spaanse premier Sanchez zegt dat er geen harde bewijzen zijn dat Marokko verantwoordelijk is voor de stormloop van tienduizenden migranten naar Ceuta. Wel verwijt hij twee Marokkaanse ministers bepaalde onaanvaardbare uitspraken. En daarom heeft hij de Marokkaanse ambassadeur ontboden. Vandaag was er in het Spaanse parlement een debat over de situatie in de Spaanse exclave in Marokko. De nabestaanden van het 17-jarige meisje Milou zijn tevreden met de uitspraak van de Haagse rechtbank van vanochtend. Die oordeelde dat het OM de namen moet vrijgeven van de artsen die in een brief vraagtekens hadden gezet bij de rol van de ouders bij de euthanasie van hun dochter. De ouders willen die 14 artsen juridisch aanpakken, maar hadden de namen nodig. Van de rechtbank moet het OM die namen binnen 5 dagen vrijgeven. Het commissariaat voor de media zegt dat Omroep Ongehoord Nederland zo over de schreef is gegaan dat de minister de stekker uit de omroep kan trekken. In een online uitzending hadden de presentatoren begrip voor uitspraken van Hitler. Dan het weer. Veel bewolking en soms wat lichte regen. Later in het westen en zuiden droger en wat zon. Het is een graad of 22. Morgen veel regen en aan de kust kans op zware windstoten. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Lekker genieten in eigen tuin? Kom dan eens binnenkijken bij de Tuinmeubelshow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Te Velde, buitengewoon goed.
5: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: '80s en '90s.

honeymoon. Buddy Holly was killed in a plane crash.

Nederland gaat Libanon helpen bij het zoeken naar schendingen van het oorlogsrecht in het conflict tussen Israël en Hezbollah. Dat heeft minister Sjoerdsma van Ontwikkelingssamenwerking gezegd tijdens zijn bezoek aan het land. Nederland maakt de komende 4 jaar in totaal 1,2 miljoen euro vrij om schendingen van het humanitair recht en de mensenrechten te documenteren. In de oorlog tussen Hezbollah en Israël zijn in Libanon al 4300 mensen gedood. Nederland helpt ook met de watervoorziening. Er is te weinig hulp voor criminele meisjes. Volgens de Vrije Universiteit lijkt maar 1 behandeling effectief. Therapie gericht op het reguleren van agressie. Onderzoekers pleiten voor specifieke hulp, omdat meisjes vaker te maken hebben met angst, seksueel geweld of stress thuis. Meisjes vallen minder vaak terug dan jongens, maar door gebrekkige hulpverlening heeft dat wel grote gevolgen op lange termijn. De kwaliteit van het Nederlandse zwemwater blijft een zorgenkindje. Naast bacteriën en blauwalgen worden te veel chemicaliën aangetroffen. De zwemmer wordt niet gewaarschuwd. Onderzoekers van Natuur en Milieu en het Nederlands Instituut voor Ecologie wilden weten of zwemwater schoner is dan ander oppervlaktewater. Van de 122 onderzochte stoffen werden er bij 35 de normen overschreden. Vaak wordt eerst gekeken naar acute risico's. Terwijl een zwemlocatie dan een goed cijfer krijgt, worden er toch te veel chemische stoffen gevonden. Ouderen wonen steeds langer thuis. Bij 1 op de 5 zorginstellingen zorgt dat voor een verschuiving in het aantal cliënten. Het RIVM zegt dat het aantal ouderen dat thuis langdurige zorg ontvangt van 34.000 in 2018 is gestegen naar bijna 80.000 in 2024. Het totaal aantal ouderen in zorginstellingen nam overigens toe, maar dan vooral door de vergrijzing. Ouderen die op zoek gaan naar een andere manier van wonen kunnen steeds vaker ook terecht bij particuliere verpleeghuizen. Het weer overwegend bewolkt bij een vrij krachtige zuidwestenwind. In het noorden en westen vallen soms regenbuien. De middagtemperatuur schommelt rond de 22 graden.

0: Het is nu 4 uur. Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Het merendeel van de verdachten die vastzitten in de zaak over Asselt zijn twintigers, zegt de politie. Er zijn ook een paar tieners bij. In totaal werden in de loop van dinsdag 35 mensen aangehouden uit Nederland, België, Frankrijk en Algerije. Zij worden ervan verdacht dat ze die nacht met zware wapens bij het huis waren van Jan G., die in verband wordt gebracht met drugshandel. Een beveiliger werd toen doodgeschoten. Eerder vandaag werd bekend dat de gemeente Heumen de woning in Overasselt voor een jaar sluit. De grootste problemen met de droogte in Nederland zijn voorbij. Een crisisteam van de overheid zegt dat er geen watertekort meer is, maar dat de dreiging er nog wel is. De gevolgen van de droogte zijn nog goed te merken. Zo staat het water in rivieren lager dan normaal voor de tijd van het jaar. Er moet nog maanden veel regenen voordat dat probleem voorbij is. En op veel plaatsen is het grondwaterpeil te laag. Volgens het team kan het nog jaren duren totdat hersteld is. De Spaanse premier Sanchez heeft geen harde bewijzen dat Marokko verantwoordelijk is voor de stormloop van tienduizenden migranten naar Ceuta. Wel verwijt hij twee Marokkaanse ministers bepaalde onaanvaardbare uitspraken. En daarom heeft hij de Marokkaanse ambassadeur ontboden. Vandaag debatteerde het Spaanse parlement over de situatie in de Spaanse exclave in Marokko. De sluiting van het Amsterdam-Rijnkanaal in de nacht gaat niet door. Dat heeft Rijkswaterstaat besloten. Eerder zou het kanaal voor grote schepen en schepen met een gevaarlijke lading in de nacht dichtgaan, omdat er te weinig verkeersleiders zijn. Dat besluit viel verkeerd bij de branchevereniging. Dan het weer, veel bewolking en soms wat lichte regen. Later in het westen en zuiden droger en wat zon bij 22 graden. Morgen veel regen, aan de kust kans op zware windstoot. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.

Nederland gaat Libanon helpen bij het zoeken naar schendingen van het oorlogsrecht in het conflict tussen Israël en Hezbollah. Dat heeft minister Sjoerdsma van Ontwikkelingssamenwerking gezegd tijdens zijn bezoek aan het land. Nederland maakt de komende 4 jaar in totaal 1,2 miljoen euro vrij om schendingen van het humanitair recht en de mensenrechten te documenteren. In de oorlog tussen Hezbollah en Israël zijn in Libanon al 4300 mensen gedood. Nederland helpt ook met de watervoorziening. Er is te weinig hulp voor criminele meisjes. Volgens de Vrije Universiteit lijkt maar 1 behandeling effectief. Therapie gericht op het reguleren van agressie. Onderzoekers pleiten voor specifieke hulp, omdat meisjes vaker te maken hebben met angst, seksueel geweld of stress thuis. Meisjes vallen minder vaak terug dan jongens, maar door gebrekkige hulpverlening heeft dat wel grote gevolgen op lange termijn. De kwaliteit van het Nederlandse zwemwater blijft een zorgenkindje. Naast bacteriën en blauwalgen worden te veel chemicaliën aangetroffen. De zwemmer wordt niet gewaarschuwd. Onderzoekers van Natuur en Milieu en het Nederlands Instituut voor Ecologie wilden weten of zwemwater schoner is dan ander oppervlaktewater. Van de 122 onderzochte stoffen werden er bij 35 de normen overschreden. Vaak wordt eerst gekeken naar acute risico's. Terwijl een zwemlocatie dan een goed cijfer krijgt, worden er toch te veel chemische stoffen gevonden. Ouderen wonen steeds langer thuis. Bij 1 op de 5 zorginstellingen zorgt dat voor een verschuiving in het aantal cliënten. Het RIVM zegt dat het aantal ouderen dat thuis langdurige zorg ontvangt van 34.000 in 2018 is gestegen naar bijna 80.000 in 2024. Het totaal aantal ouderen in zorginstellingen nam overigens toe, maar dan vooral door de vergrijzing. Ouderen die op zoek gaan naar een andere manier van wonen kunnen steeds vaker ook terecht bij particuliere verpleeghuizen. Het weer overwegend bewolkt bij een vrij krachtige zuidwestenwind. In het noorden en westen vallen soms regenbuien. De middagtemperatuur schommelt rond de 22 graden.

0: Het is nu 5:00.
1: Robert Baltus met het NOS-journaal. Het merendeel van de verdachten die vastzitten in de zaak over Asselt zijn twintigers, zegt de politie. Ook zijn er een paar tieners bij. In de loop van dinsdag werden 35 mensen aangehouden uit Nederland, België, Frankrijk en Algerije. Ze worden ervan verdacht dat ze die nacht met zware wapens bij het huis waren van Jan G., die in verband wordt gebracht met drugshandel. Een beveiliger werd toen doodgeschoten. Eerder vandaag werd bekend dat de gemeente Heumen de woning in Overasselt voor een jaar sluit. Het kabinet stopt miljarden in innovatie. In gelekte begrotingsplannen staat dat 3,3 miljard in de nationale investeringsinstelling wordt gestopt. Daarmee moeten bedrijven zich kunnen ontwikkelen en het moet voorkomen dat ze uit Nederland vertrekken. Eerder al pleiten 70 economen en wetenschappers voor zo'n bank. Veel andere Europese landen hebben die al. Nederland heeft wel fondsen, zoals InvestNL. Durfinvesteerders, pensioenfondsen en banken zouden hun geld sneller willen uitlenen als ook de overheid erachter staat. De Amerikaanse feminist, activist en journalist Gloria Steinem is overleden. Ze was een van de krachtigste voorvechters van de Amerikaanse vrouwenbeweging. Daarmee begon ze in de jaren 60. Ze schreef toen onder meer een essay over de bevrijding van vrouwen in New York Magazine. Ook zette Steinem zich in voor de legalisering van abortus. Uitgevers waren aanvankelijk niet geïnteresseerd in haar opvattingen en dus moesten die kenbaar maken op protestbijeenkomsten en manifestaties. Gloria Steinem was 92 jaar. Het weer: in het noorden bewolking en soms wat regen. In de rest van het land overwegend droog en zonnige periode. Tussen de 19 en 22 graden. Morgen is een onstuimige dag met aan zee enige tijd een harde tot stormachtige zuidwestelijke wind met windvlagen tot 90 km per uur. Ook boven land waait het stevig. Het is bewolkt en er trekken buien over. De temperatuur ligt tussen de 18 en 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.

de beste hits en feel-good classics. Dit is Groningen 1.

Nederland gaat Libanon helpen bij het zoeken naar schendingen van het oorlogsrecht in het conflict tussen Israël en Hezbollah. Dat heeft minister Sjoerdsma van Ontwikkelingssamenwerking gezegd tijdens zijn bezoek aan het land. Nederland maakt de komende 4 jaar in totaal 1,2 miljoen euro vrij om schendingen van het humanitair recht en de mensenrechten te documenteren. In de oorlog tussen Hezbollah en Israël zijn in Libanon al 4300 mensen gedood. Nederland helpt ook met de watervoorziening. Er is te weinig hulp voor criminele meisjes. Volgens de Vrije Universiteit lijkt maar 1 behandeling effectief. Therapie gericht op het reguleren van agressie. Onderzoekers pleiten voor specifieke hulp, omdat meisjes vaker te maken hebben met angst, seksueel geweld of stress thuis. Meisjes vallen minder vaak terug dan jongens, maar door gebrekkige hulpverlening heeft dat wel grote gevolgen op lange termijn. De kwaliteit van het Nederlandse zwemwater blijft een zorgenkindje. Naast bacteriën en blauwalgen worden te veel chemicaliën aangetroffen. De zwemmer wordt niet gewaarschuwd. Onderzoekers van Natuur en Milieu en het Nederlands Instituut voor Ecologie wilden weten of zwemwater schoner is dan ander oppervlaktewater. Van de 122 onderzochte stoffen werden er bij 35 de normen overschreden. Vaak wordt eerst gekeken naar acute risico's. Terwijl een zwemlocatie dan een goed cijfer krijgt, worden er toch te veel chemische stoffen gevonden. Ouderen wonen steeds langer thuis. Bij 1 op de 5 zorginstellingen zorgt dat voor een verschuiving in het aantal cliënten. Het RIVM zegt dat het aantal ouderen dat thuis langdurige zorg ontvangt van 34.000 in 2018 is gestegen naar bijna 80.000 in 2024. Het totaal aantal ouderen in zorginstellingen nam overigens toe, maar dan vooral door de vergrijzing. Ouderen die op zoek gaan naar een andere manier van wonen kunnen steeds vaker ook terecht bij particuliere verpleeghuizen. Het weer overwegend bewolkt bij een vrij krachtige zuidwestenwind. In het noorden en westen vallen soms regenbuien. De middagtemperatuur schommelt rond de 22 graden.

0: Het is nu 6:00.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Binnen een paar dagen wordt duidelijk of Omroep Ongehoord Nederland in het publieke bestel mag blijven. Minister Letchert van Media laat weten dat ze snel een beslissing gaat nemen die ze eerst met de leiding van de omroep wil delen. Na het weekend maakt ze haar besluit openbaar. Bronnen rond de coalitie en het kabinet zeggen dat het vrijwel zeker is dat de minister zal beslissen dat de omroep zijn licentie kwijtraakt en niet meer mag uitzenden als publieke omroep. Vandaag liet het commissariaat voor de media weten dat de rechtse omroep niet meer voldoet aan de wettelijke eisen. In België zijn 3 Nederlanders opgepakt bij een drugslab in een huis. Het zijn mannen tussen de 41 en 45 jaar. Het lab werd gevonden bij een huiszoeking in Pelt, net over de grens bij Valkenswaard. De inval werd gedaan vanuit een Nederlands onderzoek. Ongeveer 20 Nederlandse en Belgische politieagenten waren aanwezig bij de huiszoeking. In het lab werd een chemische stof gemaakt dat gebruikt kan worden als versnijdingsmiddel bij cocaïne. Op het Indonesische eiland Java hebben in 3 dagen tijd meer dan 1700 mensen een zware voedselvergiftiging opgelopen door het eten van een bedorven schoolmaaltijd. Leerlingen en docenten van een middelbare school in Midden-Java kregen last van diarree en braken na het eten van gegrilde kip. Dinsdag werden 644 leerlingen van een kostschool in Oost-Java ziek. En op een andere school werden gisteren 49 leerlingen ziek na het eten van gebakken rijst. Ook op Sumatra werden honderden schoolkinderen ziek. De schoolmaaltijden in Indonesië zijn gratis. Mogelijk is dat van invloed op de kwaliteit. Het weer in het noorden bewolking en soms wat regen. In de rest van het land overwegend droog en zonnige periode. Het is tussen de 19 en 22 graden. Morgen een onstuimige dag met aan zee enige tijd harde tot stormachtige zuidwestelijke wind met windvlagen tot 90 km per uur. Over land waait het ook stevig. Het is bewolkt, trekken buien over, temperatuur 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: U gaat nu luisteren naar herhaling van Smeltkroes.

Goedemorgen. U luistert naar ons interkerkelijk programma bij G1. Vroeger waren we RTV Koop. We zijn er elke zondagmorgen van 8 tot 9. En op de donderdag kunt u het programma nog een keertje beluisteren van 6 tot 7. Wat hebben we weer een paar mooie zomerse dagen, hè? Geniet u er ook zo van? De vakanties zijn weer voorbij, maar ja, de zomer nog niet. Elke dag dank ik God dat ik leven mag. Vandaag hoort u Dorothy de Jager die de presentatie doet. U hoort een overdenking van dominee Bram Koorts en helpt Ronnie ons met de techniek. En we gaan beginnen met het lied Geprezen zij de Heer.

Ja, dat is een vrolijk begin. Tenminste, ik vind dit een mooi lied. Het volgende lied is Zie de zon, zie de maan. Nederlands zingt uitvoering.

Ja, wat zal dat zijn als we allemaal glorie brengen aan het Lam? Het volgende lied is Er komen stromen van zegen.

Psalm 23, ofwel de Goede Herderpsalm, wordt op vele manieren gezongen en bezongen. Ik vind dit ook een hele mooie uitvoering en u kunt nu luisteren naar Mijn Herder van Lef.

De titel van deze meditatie is God verheerlijken. Ik lees met u Handelingen 11, vers 18. Toen ze dat gehoord hadden, waren ze gerustgesteld en loofden ze God met de woorden. Dan geeft God het dus ook aan mensen uit andere volken om tot inkeer te komen en het nieuwe leven te ontvangen. Nadat ze goed geluisterd hadden naar Petrus en waren gerustgesteld, verheerlijkten ze God. Ook al was hun zienswijze tot nog geen half uur geleden nog totaal anders, of in elk geval verward, nu zijn ze overtuigd. God zelf heeft deze nieuwe weg gewezen. Vele nieuwe mensen zijn gered, zelfs mensen ver buiten hun comfortzone. Als de Heer mooie dingen doet in jouw leven, of dat van een ander, of in de kerk waar je misschien bij hoort, dan is het belangrijk dat je niet te snel overgaat tot de orde van de dag. Maar dat je erbij stilstaat en viert wat de Heer doet en viert wie Hij is. Nou ja, en als ik dit dan zeg, dan preek ik misschien wel het meeste tegen mezelf. Want ik merk dat ik hier slecht in ben. Waarmee soms ook de dankbaarheid uit mij verdwijnt. De dankbaarheid voor het mooie gezin dat de Heer me geschonken heeft. Dat ik dit jaar 20 jaar getrouwd mag zijn. Dat we God verheerlijken omdat we prachtige geloofsgesprekken mogen hebben hier in ons dorp Nieuwe Pekela. Dat mensen bemoedigd worden, op het spoor van de Heer Jezus worden gezet. Dankbaar dat God kerken gegeven heeft die al decennia lang en soms nog langer actief zijn. Dat God hen heeft bewaard in moeilijke tijden en heeft laten bloeien in mooie tijden. En dat God in ons midden bekering geeft aan andere mensen die tot het leven leidt. Zoals Hij dat aan u, aan jou gegeven heeft. De kerk verheerlijkte God omdat Hij bekering en nieuw leven gaf aan heidenen. En ze prezen God in hun verheerlijking. God prijzen, dat is Hem bedanken om wat Hij doet. Dus hoe en hoe vaak prijs jij God om wat Hij doet? Daarna staat er dat ze simpelweg God verheerlijkten. Ze loofden Hem. God loven is Hem bedanken om wie Hij is. Danken dat Hij de redder is, vader is, de God die naar je omziet. God loven omdat Hij machtig is, omdat Hij prachtig is. Hoe en hoe vaak loof jij God om wie Hij is? En hoe zouden we elkaar hierin nu kunnen helpen om te groeien in dankbaarheid? In ons eigen leven, maar ook samen met andere christenen? Ongeacht de omstandigheden in je leven of wereld. Het is belangrijk dat je hier samen over nadenkt. Dat je hier met elkaar over praat. Dat je elkaar hierin ook dient om te groeien in dankbaarheid. Want als je samen God verheerlijkt, Hem looft en Hem prijst, dan voelen we een diepe, intense vreugde. Want we ervaren dan heel diep waarvoor we gemaakt zijn. We zijn geschapen om God te verheerlijken. Doe dat. En misschien kun je vandaag beginnen. Gewoon 30 seconden, 1 minuut. God loven om wie Hij is. En Hem prijzen om wat Hij gedaan heeft, om wat Hij doet en wat Hij zal gaan doen. Amen.

U hoorde, even kijken, Remco Hackert. En de overdenking was dus van dominee Bram Koorts. We gaan door met nog een paar mooie liederen. Psalm 1, uitgevoerd door de Psalm Project.

Ik heb voordat we het volgende lied aankondigen nog een agendapunt voor u. Op maandagavond 31 augustus is iedere belangstellende van harte welkom in het gebouw van de Baptistengemeente aan de Azaliastraat 16a in Winschoten. Misschien bent u geïnteresseerd in oude boeken en talen. Die zijn nog voor belang van vandaag. Om 19:30 hoopt Niek Arendsen die avond daar iets over te vertellen. Het onderwerp is het Bijbelboek Jona. En aan de hand van het oorspronkelijk Hebreeuws kan hij ons het een en ander uitleggen. Niek is een geboren Winschoter en op zijn 18e theologie gaan studeren. En zijn interesse in het Oude Testament is enorm toegenomen. Nu is hij een poos in Nederland en wil hij graag deze kennis die hij heeft delen. Ook wil hij graag wat vertellen over zijn werk daar in Jeruzalem. Meer informatie kunt u op een website vinden. Ik wou alleen nog maar doorgeven dat u op maandagavond om 19:30 van harte welkom bent als u daarin geïnteresseerd bent. De kerk is open voor iedereen. Het volgende lied is het lied van Christian Verwoerd, Hij is de Machtige van Israël.

dat was best even een liedje waar je weer echt helemaal wakker van wordt. Het volgende lied is wat rustiger en het wordt gezongen door Joke Buijs. Wat de toekomst brengen mogen.

voor het geweld in een dorp. Dat zei hij bij een persmoment. De woning is per direct een jaar gesloten. Het permanent sluiten van de woning is nu niet mogelijk, zegt de burgemeester. Hij sloot het pand al meerdere keren de afgelopen jaren. Hij zegt ook dat de gemeenschap in Overasselt tijd nodig heeft om de gebeurtenissen van deze week te verwerken. Eerder vandaag werd bekend dat er in de zaak voornamelijk twintigers zijn aangehouden, maar ook een paar tieners. De overheid moet haast maken om problemen door watertekort tegen te gaan, dat zegt de Algemene Rekenkamer. Droogte is een structureel probleem en de politiek zit er niet genoeg bovenop, vindt de controleur van het kabinet. Veel projecten tegen watertekort lopen jaren vertraging op en dat leidt tot schade voor boeren, industrie en natuur. De Rekenkamer denkt dat die schade in de miljoenen, zo niet miljarden, loopt. Binnen een paar dagen wordt duidelijk of Omroep Ongehoord Nederland in het publieke bestel mag blijven. Minister Letchert laat weten dat ze snel een beslissing neemt. Bronnen rond het kabinet zeggen dat het vrijwel zeker is dat de omroep zijn licentie kwijtraakt. Op de 12e dag van de Vuelta is Jacob Omrzel als eerste de finish overgekomen. De Sloveen is met zijn 20 jaar de jongste renner uit het peloton. Barreda werd tweede, Buitrago derde. Rode truidrager Mas kwam in 3 minuten later binnen dan Omrzel. Vandaag stond er een lastige bergrit over 167 kilometer op de planning. In het algemeen klassement is Omrzel de grootste tijger van de dag. Hij klimt naar plek 6. Het weer vanavond af en toe zon en een enkele bui. Morgen vooral in het noorden veel regen en aan de kust gaat het flink waaien. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

Dit was opwekking 906. Titel Ja opnieuw. Prachtig mooi. Een nieuw lied op opwekking. En dit was dan ook het eerste lied van deze aflevering van Dabar. Het gospelprogramma op Radio Groningen 1, moet ik zeggen. De zender voor de gemeente Westerwolde, Oldambt en Pekela en ver daarbuiten. Mooie en de nieuwste muziek met een blijde boodschap. Samengesteld en gepresenteerd door Geert Smit. En het volgende, we gaan even naar Worship, Mosaic Worship, met een prachtige titel, Ruach.

Een mooie combinatie deze. We the Kingdom en The Crowder natuurlijk. The Crowder met Glory Glory. Een andere mooie combinatie is Battle Music met Soraya Zachary, Feet of Jesus.

Ooit begon hij op social media en deelde daar zijn muziek. Tate Buds, slechts 14 jaar oud. En hij verkoopt nu, laten we zo zeggen, heel veel muziek. What brought me this far? En Big Daddy Weave gaan we even naar luisteren. En het nummer is al een beetje ouder. The Lion and the Lamb.

Michael Gabriel Monroe en Mitch Wong waren daar samen met Evan Sings Holy. En we gaan luisteren naar Lauren Daigle. Dat is een prachtig nummer, You Lead Me. En dat is een muziek die is geïnspireerd op een serie House of David. Prachtige serie. Het is het tweede deel van die serie. You Lead Me.

Jesus, you are always on time. Jezus, u bent altijd op tijd. Prachtig getuigenis van Pat Barrett, Leland Mooring, Steven Furtock en Jonathan Smith. En we zijn toe aan het laatste lied van deze aflevering van Dabar. Volgende week zijn we er weer. Ik hoop dat je weer luistert. En we gaan er ook met opwekking. Ze zijn nog niet klaar. Ze beginnen nog weer opnieuw, denk ik. Maar we gaan toch stoppen. We gaan luisteren naar opwekking 900. Heel mijn hart.

0: wordt in ieder geval aan gewerkt door financiering te verschaffen voor dit soort bedrijven.
1: Nederland heeft wel fondsen zoals InvestNL, maar geldschieters zouden meer gerust zijn als ook de overheid erachter staat. Binnen een paar dagen wordt duidelijk of Omroep Ongehoord Nederland in het publieke bestel mag blijven. Minister Letchert laat weten dat ze snel een beslissing neemt die ze eerst met de leiding van de omroep deelt. Bronnen rond het kabinet zeggen dat het vrijwel zeker is dat de omroep zijn licentie kwijtraakt. Vandaag liet het commissariaat voor de media weten dat de omroep niet meer voldoet aan de wettelijke eisen. Onder meer nadat hoofdredacteur en commentator een begrip hadden getoond voor uitspraken van Hitler. Op de 12e dag van de Vuelta is Jacob Ommerzel als eerste de finish overgekomen. De Sloveen is met zijn 20 jaar de jongste renner uit het peloton. Commentator Andries Leijman.
2: Nu is er dus een nieuw talent opgestaan. Ommerzel, die ook klimt in het klassement, stond 10e en gaat waarschijnlijk naar plek 6.
1: Rode truidrager Mas kwam 3 minuten later binnen dan Ommerzel en blijft aan de leiding. Het weer vanavond, af en toe zon en een enkele bui. Morgen vooral in het noorden veel regen. En aan de kust gaat het flink waaien. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

Welkom, luisteraars. Hartelijk welkom dus in het programma Muziek voor het Hart op Groningen 1. 2 uur met liederen, al dan niet op verzoek. Als lofprijzing en als eer aan God. En de techniek wordt vanavond gedaan door Arjan Raadjes. En mijn naam is Harma Walkenstempener en ik mag dit programma presenteren. Ik las een mooie zin. Het begin van een nieuwe dag is een kans voor een frisse start met God. En dan zing je met overtuiging het volgende lied. Ik wil zingen van mijn heiland. Het wordt gezongen door Christelijk Mannenkoor Lelystad onder leiding van Jan Zwanepoel.

In het Bijbelboek Jesaja staat boven hoofdstuk 40... de verlossing van het volk Israël voorzegd. En in de versen 28 tot en met 31, of die luiden als volgt... Weet u het niet? Hebt u het niet gehoord? De eeuwige God, de Heere, de schepper van de einden der aarde... wordt niet moe en niet afgemat en is geen doorgronding... Er is geen doorgronding van zijn inzicht. Hij geeft de vermoeide kracht en hij vermeerdert de sterkte van wie geen krachten heeft. Jongeren zullen moe en afgemat worden. Jonge mannen zullen zeker struikelen. Maar wie de Heere verwachten, zullen hun kracht vernieuwen. Zij zullen hun vleugels uitslaan als arenden. Zij zullen snel lopen en niet afgemat worden. Zij zullen lopen en niet moe worden. Daan Kroeze heeft daarover een lied geschreven, Nieuwe Kracht.

Het is vandaag 31 augustus. En cd 31 in onze koffer is van de gereformeerd regionaal mannenkoor Vechtdal, onder leiding van Freddy Veldkamp. Ik laat er nog meer van horen, maar voor nu kunnen we luisteren naar een oude psalm. Psalm 87, de versen 1, 2 en 5, met rijke woorden.

En dan kunnen we nu luisteren en waarschijnlijk ook allemaal wat meezingen met het lied Machtig God, Sterke Rots. Johannes de Heer, lied 92. En u vindt het ook in Opwekking 277. Deze uitvoering wordt gezongen door de gezamenlijke koren van Emst en Oldenbroek.

Volgende week zal Evedien Noorlander dit programma presenteren. En ze stelt het deze week samen. U kunt haar bellen voor verzoekjes op telefoonnummer 0599-851350. Dus Evedien Noorlander de volgende week. 0599-851350. Of mailen Evedien Noorlander 2, apenstaartje gmail.com. En na dit programma om 10:00 kunt u ook luisteren naar een kerkdienst. En dat is een opname van 23 augustus vanuit de protestantse gemeente van Vriescheloo. Voorganger dominee Van der Vrie. De schriftlezing is Jesaja 6 vers 1 tot 8 en Lucas 5 vers 1 tot 11. En het thema is geroepen. En deze dienst is een gezamenlijk initiatief van de kerken Blijham, Wedde, Bellingwolde en Vriescheloo. U kunt deze kerkdienst ook beluisteren via de website www.groningen1.nl. Klikken op radio, Groningen 1 gemist en dan kerkdienst. En op die manier kunt u ook terugluisteren naar het programma Muziek voor het Hart, of wat u verder of waar maar wil luisteren. Dus kijken op website Groningen 1. Dan gaan we nu beginnen met de verzoekjes. Op de eerste die ik op mijn lijstje heb was van 24 augustus. En dat was de verjaardag van mevrouw Z. Mulder Poels in Onstwedde. U mocht 85 jaar worden en de felicitatie komt van de PCOB, afdeling Onstwedde Vlagwedde. Voor u het lied Ere zij aan God de Vader. Het wordt gezongen door het christelijk gemengd koor Vox Humana uit Oldenbroek.

Op 25 augustus mocht u, meneer H.H. Gelling in Onstwedde, uw 82e verjaardag vieren. En de hervormde gemeente van Onstwedde wil u hiermee feliciteren. Voor u het lied Als ik hem mag kennen. En u vindt het in Johannes de Heerbundel nummer 126. Dit wordt gezongen door Christelijk Mannenkoor Notter.

En zoals ieder kon horen was dit geen mannenkoor, maar was de christelijk gemengde zangvereniging Loof de Heer. Wel uit Notter, dat had ik toch wel goed. Maar mooi gezongen. De volgende verjaardag was ook van 25 augustus. En dat was van u mevrouw G. Deen in Onstwedde. U mocht uw 81ste verjaardag vieren. En ook de hervormde gemeente van Onstwedde wil u hiermee feliciteren. Ik koos voor u het lied ook uit Johannes de Heer nummer 150. Welke vriend is onze Jezus? De hele bekende. En het wordt gezongen door meisjeskoor Shalom uit Elburg.

26 augustus was de verjaardag van mevrouw G.W. van der Waal van der Neut in Veleveen. U mocht toen uw 84ste verjaardag vieren. De hervormde gemeente van Vlagtwedde wil u hiermee feliciteren. Voor u het lied Heer, ik hoor van rijke zegen. Er staat in Johannes de Heer, de bundel 132 en ook in weerklank 194. Voor u zingen gezamenlijke koren.

en hervormde gemeente Hef nog een jarige te feliciteren. Ook op 26 augustus mocht u, mevrouw A.C. Koopman-Spoormaker in Vlagtwedde, uw 81ste verjaardag vieren. En voor u een lied uit Opwekking 379 en er staat ook in weerklank nummer 439. Heerlijk is uw naam, gezongen door het Drechtsteder Koor Praise Him.

En ook op 26 augustus mocht mevrouw G.M. Enthout Starke in Alteveer haar 90ste verjaardag vieren. Wat een gezegende leeftijd. Kom tot uw heiland, toef langer niet. Kom tot zijn offer op het kruis geschiet. Hij die het leven, die vrede u biedt, zegt dringend, nodend kom. En het refrein, heerlijk, zalig is die blijde stond. Die verlossing ons en rust verkondigt, is dat. Rust ons belooft naar Gods vrede verbond in het hemels heiligdom. Gezamenlijke koren en u vindt het in Johannes de Heer, nummer 210.

Nou, mevrouw Enthout Starke, u kent alvast het lied wat net gedraaid is, Heer wees mijn gids. En de woorden die ik bij u sprak zijn ook van toepassing op de volgende verjaardag die ik mag noemen. Ook van de protestantse gemeente van Alteveer. Want mevrouw P. Piening Boltendal mocht op 27 augustus haar 86e verjaardag vieren. Dan luisteren we nu naar het lied Kom tot uw heiland, toef langer niet. En dat was te vinden in de Johannes de Heerbundel nummer 210.

27 augustus was ook de verjaardag van mevrouw A.W. Boer Moerlach in Sellingen. U mocht uw 83ste verjaardag vieren. En u krijgt de felicitatie van de protestantse gemeente van Sellingen. Voor u ook een lied uit Johannes de Heer, nummer 588. Spreek mij van Jezus, mijn heiland. Het wordt gezongen door het Christelijk Groot Gemengd Koor onder leiding van Johan W. Potts.

De protestantse gemeente van Alteveer wil ook iemand feliciteren in Vlagtwedde. Mevrouw H. Piening Wilderaier. U mocht op 28 augustus uw 80ste verjaardag vieren. Voor u het lied Er komen stromen van zegen. Johannes de Heer 57. En het wordt gezongen door het meisjeskoor Shalom in Elburg.

De volgende felicitatie is ook voor 28 augustus voor de heer H. Meijer in Nieuwe-Pekela in de Meiborg. U krijgt de felicitatie van de christelijk gereformeerde gemeente van Nieuwe-Pekela. En voor u een lied van natuurlijk Albatros. En ik heb eentje gekozen van de cd Don en Wolga, nummer 19. En ik denk dat u hem zelf er ook wel in zingt. Beroska. En er staat de vertaling erbij. Midden op het veld staat een berkje. Ik zal op het veld gaan en hem goed bekijken. Laten wij van zijn takken 3 fluiten en 3 balalaika's maken en daarbij zingen. Dus we luisteren naar Albatros.

Ja, het is maar goed dat de vertaling erbij staat in het Nederlands. Het is een hele bijzondere taal. En er komt straks nog een lied van deze cd, meneer Meijer. Dan weet u dat alvast. Heel iets anders, wat we nu gaan horen, is een lied voor mevrouw H. Prins Draadjer. U mocht uw 90ste verjaardag vieren. En de hervormde gemeente van Onstwedde wil u hiermee feliciteren. Voor u het lied Abba, Vader, U Alleen. Het is opwekking 136. En ook in weerklank staat het lied nummer 419. Het wordt gezongen door Katwijkse mannen.

28 augustus mocht ook u, mevrouw G. Janssen-Meijer in Vlagtwedde, uw verjaardag vieren, uw 82ste. En de hervormde gemeente van Vlagtwedde wil u hiermee feliciteren. Voor u het lied, gezongen door de Gideon-groep, Zoek eerst het Koninkrijk van God. Het staat in Weerklank 249 en ook in Johannes de Heer 105 en Opwekking 40. Een bekend lied.

30 augustus was de verjaardag van de heer W. Poel in Nieuw-Pekela. Een gezegende leeftijd mocht u bereiken, 98 jaar. De hervormde gemeente van Nieuw-Pekela wenst u Gods nabijheid toe in uw nieuw levensjaar. Voor u het lied die ik heb gekozen, dan Johannes de Heerbundel 639. Klem vast aan de rots u. Het wordt gezongen door het Heder Zangkoor.

de hervormde gemeente van Onstwedde wil u, mevrouw J. Moet van der Kooi, feliciteren met uw 82e verjaardag. Voor u een lied van

De cd Door de Wereld Gaat een Woord. En dat nummer wat u nu gaat horen is Het Nieuw Jeruzalem. En dat wordt gezongen door het christelijk mannenkoor Stadskanaal. U wel bekend.

en 30 augustus mocht ook u, mevrouw M. Dijkhuizen-Drent en Vlachtwedden, uw verjaardag vieren. Ook weer een hoge, gezegende leeftijd, 93 jaar. De hervormde gemeente van Vlachtwedden feliciteert u hiermee. Voor u een lied, Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader. Het is te vinden in Weerklank 432 en Opwekking 123. Het wordt gezongen door het koor Vox Humana.

En dat was het laatste verzoekje wat ik op papier had. En voor alle jarigen wil ik nu graag horen een lied uit Johannes de Heer. Nummer, ik heb het nieuw, een van de nieuwere bundels, nummer 931. Die wordt volledig gezongen, zie ik. En ik wil even de tekst daarvan lezen. Hemelse Vader, wij brengen u de eer. Buigen ons samen voor uw troon ten neer. U bent de koning, u zij de eer, de kracht. Kom in uw glorie, Heer, met uw liefde en macht. Vul heel de aarde met macht en majesteit. Verdrijf het duister door uw aanwezigheid. U wil geschieden. Ja, vestig hier uw troon. Vestig, o Vader, uw rijk door uw zoon. Zing halleluja, hij komt in heerlijkheid. Bevestig uw troon, Heer, u zij de heerlijkheid. Wij zijn de kinderen van de opgestane Heer. U bent de koning en wij zingen u ter eer. Nu en voor eeuwig bezingen wij uw macht. Jezus de koning die alles heeft volbracht. Jezus zal heersen, ook nu in onze tijd. Jezus is koning, nu en in der eeuwigheid.

Ja, en er zijn er ook mensen die eigenlijk helemaal niet zo blij zijn, die het moeilijk vinden in het leven, die een bemoediging nodig zijn voor ziekte, voor wat er ook op hun pad komt. En ja, eigenlijk kunnen we allemaal een bemoediging gebruiken natuurlijk. Maar voor degenen die het moeilijk hebben, zag ik een bemoediging van Bijbelwoord. Dat krijg ik binnen op mijn telefoon. Hij geeft elke dag nieuwe liefde, nieuwe kracht. Als ik mijn hand in zijn hand leg, wijst hij mij de weg. Wijst hij mij de weg. En dat zijn de woorden van Opwekking 429. En daar gaan we nu naar luisteren.

wil een gedicht lezen uit het boekje Op stille wegen van Annie Eiskes Koger. Een glimlach. Het is dat vriendelijke gebaar. Een hand die op je schouder ligt. Een kleine groet, een blij gezicht. Het is dat kleine beetje zorg dat uit wat simpele woorden spreekt. Een lach die alle weerstand breekt. Een kort bezoek, een goed bericht. Een kinderhandje, zacht en teer. Het is als een glimlach van de Heer. Dan gaan we nu verder met een lied. Zoals ik beloofd heb aan de jarige meneer Meijer in Nieuwe Pekela. Nog een lied van het mannenkoor Albatros. En deze heet Podmaskovsny Vretsjera. Als ik het een beetje aardig goed uitspreek. En ik kan nog even lezen waar het over gaat. Dat is eigenlijk wel interessant. En er staat bij dat boekje van de cd de mooie Nederlandse vertaling erbij. Moet ik even het goede nummer hebben. Terecht 16. Dat wat staat erbij. De maan schijnt over Moskou. Langzaam glijdt de rivier als een zilveren lint door de zomernacht. Mijn liefje, waarom ben je zo terneergeslagen? Beloof me, als de dageraad aanbreekt, dat je terug zult denken aan deze wonderschone nacht in het prachtige Moskou.

En de solist van dat lied wat je net hoorde was Laurens Schreuder. En dan gaan we verder met weer een heel ander lied. En die staat weer op de cd 31, omdat het vandaag 31 augustus is. En deze cd, dat heb ik al eerder gezegd, van het gereformeerd regionaal mannenkoor het Vechtdal. En het lied waar we naar gaan luisteren heeft ook hele mooie woorden. Wat is de boodschap van Jezus toch goed? Hij ziet mij staan en kent mijn naam. Hij zegt mij wel hoe ik nu verder moet. Hij gaat mij lichtend voor. En het refrein is steeds: dank u Heer dat ik geloven mag in de hoop die u aan mensen gaf. Mag door uw liefde, zo zuiver en rein, straks eeuwig bij u zijn.

En het volgende lied is ook van die cd. Liefde, maak mij met uw liefde, Vader, tot een kind van u. U bent geduldig met al uw kinderen. Leid ons, Heer, in uw heerlijkheid. Vrede, schenk ons, Heer, de vrede. Vader van uw heerlijk rijk. U bent de gever van al het goede. Leid ons, Heer, in uw vrederijk.

En ook op deze cd staat de bekende psalm 23, de bekende psalm uit de Bijbel. De Heer is mijn herder. Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad.

Voel meer dat ik Jezus heb. Gelukkig dat ik Jezus heb en dat hij mij verkwikt. O, hoe vast houd ik hem als ik ziek of treurig ben. Jezus heb ik die mij lief heeft en mij zijn eigendom maakt. Ach, daarom las ik Jezus niet, wenn mir gleich mijn herze bricht. Daarom verlaat ik Jezus niet, omdat het mijn hart zou breken.

Dat was een mooie afsluiting van CD 31, lijkt me. We gaan nu luisteren naar een medley. Het is een lange, maar het staat zelfs als titel Feest der Herkenning. Met, u hoort, Woman and Worship en Samenzang. Werkkracht van uw liefde. Mijn Jezus, ik hou van u. Vaste rots van alles. Dus geniet ervan.

Nu alleen nog maar amen zeggen, al is met gebroken stem. Dan je handen in Gods hand leggen en op weg gaan achter hem. Nu alleen maar blijven lopen in het voetspoor van je Heer. Blijven strijden, blijven hopen, wachtend op zijn wederkeer. Nu alleen zijn woord vertrouwen, altijd zal ik met je zijn. Als een kind je handen vouwen, zijn getuige willen zijn. Al je twijfel af te leggen en alleen maar amen zeggen. Met dit gedicht van Nel Benschop wil ik het programma bijna afsluiten. De volgende week zal Evedien Noorlander het programma presenteren. En u kunt haar bellen voor verzoekjes deze week. Liefst voor vrijdag op telefoonnummer 0599-851350. Of mailen evediennoorlander2@gmail.com. En de kerkdienst voor na die tijd, voor na dit programma, is vanuit de protestantse gemeente van Vriescheloo. Voorganger is dominee Van der Vrie en het thema is geroepen. Ik wil u danken voor de verzoekjes, Arjan voor het bedienen van de techniek. En ja, ik hoop dat u allemaal hier iets aan gehad hebt aan het programma, dat u bemoedigd mocht worden. En we kunnen nog even luisteren en daarmee gaan we ook dit programma afsluiten met het instrumentale Psalm 116. En het is orgelspel van Harm Hoeven.

0: Robert Baltus met het NOS Journaal. Bij Volkswagen gaan 50.000 banen verdwijnen. De raad van commissarissen van het bedrijf staat achter de plannen om 4 fabrieken in Duitsland te sluiten. De reorganisatie moet het bedrijf weer concurrerend maken. Minister Letchert zegt dat ze binnen een paar dagen laat weten of Ongehoord Nederland door mag als publieke omroep. Vandaag werd bekend dat de omroep niet meer voldoet aan de wettelijke eisen. Politiek verslaggever Roel Bolsiers.
1: Bronnen binnen de coalitie en rond het kabinet laten ons al weten dat het besluit zal zijn de omroeplicentie van Ongehoord Nederland in te trekken. Ze zal eerst in gesprek gaan met Ongehoord Nederland, het nieuws daar brengen. Dan zal ze het besluit officieel maken en naar buiten brengen.
0: Al jaren zijn er problemen bij Ongehoord Nederland. Op het Indonesische eiland Java hebben in 3 dagen tijd meer dan 1700 mensen een zware voedselvergiftiging opgelopen door het eten van een bedorven schoolmaaltijd. De schoolmaaltijden worden in bulk gemaakt, zegt correspondent Mustafa Margadi.
2: Waardoor veel van die bedrijven producten van lage kwaliteit aankopen of op andere manieren de kantjes ervan aflopen om meer geld in eigen zak te houden. Komt er ook nog eens een boel corruptie bij kijken. Voormalig hoofd van dit maaltijdenproject is opgepakt voor corruptie. Kortom, allemaal zaken die ten koste gaan van de gezondheid van veel kinderen.
0: Zo kregen leerlingen last van diarree en braken na het eten van gegrilde kip.

Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft. Hij is trouw tot in eeuwigheid en hij laat nooit los het werk van zijn handen. Genade en vrede voor u en voor jou, van God de Allerhoogste, van Jezus zijn Zoon en van de Heilige Geest die ons samenbindt. Amen. We bidden een gebed van toenadering en na dit gebed zingen we lied 833. Eerst de Engelse versie en daarna de Nederlandse. Laten we bidden. Eeuwige God, biddend komen wij tot u, zoeken contact met u, maar we doen dat met grote schroom, met eerbied en ontzag, want u bent niet zomaar iemand, u bent heilig en hoog verheven, en ten overstaan van uw grootheid voelen wij ons klein. En zijn we ons ervan bewust dat we u vaak teleurstellen. Dat we naast het goede dat we doen ook fouten maken. En dat het leven op uw aarde, in deze wereld, nog lang niet is zoals u het hebt bedoeld. Vergeef ons. En geef ons nieuwe kansen. Eeuwige God, wij bidden u, neem ons aan, druk uw zegel op ons hart en leef in ons.

In deze dienst lezen we uit de Bijbel twee roepingsverhalen. In de oud-testamentische lezing gaat het over de roeping van de profeet Jesaja. En in de evangelielezing uit Lucas over de roeping van de eerste leerlingen van Jezus. En die roepingen, dus die van Jesaja, van de leerlingen van Jezus, die vonden plaats in Bijbelse tijden. Dus lang geleden. En veel mensen van nu vinden dat woord roeping een groot woord. Een woord dat we dan nog wel gebruiken als het om dominees gaat, ouderlingen of diakenen. Soms ook voor mensen die in de zorg werken. Maar verder, ik hoop dat we vanmorgen ontdekken dat roeping wel een groot woord is. Maar niet alleen van toepassing op slechts een handjevol mensen. Want God roept iedereen. Hier in de kerk. En degene die thuis of op een andere plek deze dienst volgen. God roept elk mens. En ik vind dat een wonder. Dat de grote God ons kleine mensen roept. Dat hij in ons gelooft. In u, jou, in mij. Ik lees een tekst over roeping van Maria Tersteeg. Er is een stem die roept. En die kun je horen. Ik hoop dat ons dat ook overkomt. Net als de leerlingen van Jezus. Dat we geroepen worden. En weggehaald uit ons eigen kringetje. Uit onze angst misschien. Uit onze eenzaamheid. Uit gevangenschap. En onderdrukking. Dat we open gaan en meegaan met iets dat van buiten komt. En wat echt belangrijk is om voor te leven. De moeite waard. Jezus roept de leerlingen één voor één. En zo roept hij ook ons. Één voor één bij onze naam. Maar je wordt nooit alleen geroepen. Je wordt één voor één samen geroepen. Je mag elkaar bij de hand houden, zodat je het beter aan kunt. Petrus en Andreas, Jacobus en Johannes komen samen achter hun netten vandaan. En ze gaan met Jezus mee. Samen. En de profeet Jesaja zegt het nog sterker. Het is een volk dat op weg gaat. Een heel volk dat een licht ziet. En daar achteraan durft gaan. Samen. Het is een goede gewoonte om in de dienst ook een kinderlied te zingen. En ik heb een lied uitgezocht dat past bij het thema van deze dienst. En dat volgens mij geschikt is voor mensen van alle leeftijden. Het eerste couplet is in het Engels en het tweede in het Nederlands. In de evangelielezing noemt Jezus zijn leerlingen vissers van mensen. Fishers of men. En ook wij worden geroepen om andere mensen op te vangen. En voor hen van betekenis te zijn. Je kunt het ook zeggen met een ander beeld uit de Bijbel, om voor anderen een lichtje te zijn. We gaan het lied zingen. Het is op de bekende melodie van Lees je Bijbel, bid elke dag.

0: Voordat we uit de Bijbel gaan lezen, willen we samen bidden. God in de hemel, wij danken u dat uw stem klinkt tot op de dag van vandaag. Uw stem die ons roept, een beroep op ons doet. Het is een wonder dat u zoveel vertrouwen in ons mensen hebt. En blijft hopen dat we er met elkaar iets goeds, iets moois van maken. Van het leven op uw aarde. We danken u voor de Bijbel. Waarin zoveel verhalen staan die ons een richting wijzen. Die ons moed en inspiratie geven. Om de weg te gaan die u ons wijst. Wij bidden u dat wij vanmorgen met aandacht luisteren naar wat u ons wilt zeggen. Verlicht ons met uw Heilige Geest, zodat de woorden die we horen bij ons binnenkomen. En wij uw bedoeling met ons leven leren verstaan. Dat bidden we in de naam van Jezus Christus. Amen.
1: We lezen uit Jesaja 6, vers 1 tot 8. In het sterfjaar van koning Uzzia zag ik de Heer gezeten op een hoog verheven troon. De zoom van zijn mantel vulde de hele tempel. Boven hem stonden serafs. Elk van hen had 6 vleugels, 2 van het gezicht. 2 om het gezicht en 2 om het onderlichaam te bedekken. En 2 om mee te vliegen. Ze riepen elkaar toe. Heilig, heilig, heilig is de Heer van de hemelse machten. Heel de aarde is vervuld van zijn majesteit. Door het luide roepen schudden de deurpinnen in de dorpels. En de tempel vulde zich met rook. Ik schreeuwde het uit, wee mij. Ik moet zwijgen, want ik ben een mens met onreine lippen. En ik leef te midden van een volk dat onreine lippen heeft. En nu heb ik met eigen ogen de koning, de Heer van de hemelse machten gezien. Toen nam een van de serafs met een tang een gloeiende kool van het altaar en vloog daarmee op mij af. Hij raakte mijn mond ermee aan en zei: nu zijn je lippen gereinigd, je schuld is geweken, je zonden zijn teniet gedaan. Daarop hoorde ik de stem van de Heer zeggen: wie zal ik sturen? Wie kan namens ons gaan? Ik antwoordde: hier ben ik, stuur mij. We zingen nu lied 405.

We lezen verder uit Jesaja 5. Toen hij, Jezus, eens aan de oever van het meer van Genezaret stond en het volk zich om hem verdrong om naar het woord van God te luisteren, zag hij twee boten aan de oever van het meer liggen. De vissers waren eruit gestapt. Ze waren bezig de netten te spoelen. Hij stapte in een van de boten die van Simon was en vroeg hem een eindje van het land weg te varen. Hij ging zitten en gaf de menigte onderricht vanuit de boot. Toen hij was opgehouden met spreken, zei hij tegen Simon: vaar naar diep water en gooi jullie netten uit om vis te vangen. Simon antwoordde: meester, de hele nacht hebben we ons ingespannen en niets gevangen. Maar als u het zegt, zal ik de netten uitwerpen. En toen ze dat gedaan hadden, zwom er zo'n enorme school vissen in de netten dat die dreigden te scheuren. Ze gebaarden naar de mannen in de andere boot dat die hen moesten komen helpen. Nadat deze bij hen waren gekomen, vulden ze beide boten met zoveel vis dat ze bijna zonken. Toen Simon Petrus dat zag, viel hij op zijn knieën voor Jezus neer en zei: ga weg van mij, Heer, want ik ben een zondig mens. Hij was verbijsterd, net als alle anderen die bij hem waren, over de enorme hoeveelheid vis die ze gevangen hadden. Zo verging het ook Jacobus en Johannes, de zonen van Zebedeus, die met Simon samenwerkten. Jezus zei tegen Simon: wees niet bang, voortaan zul je mensen vangen. En nadat ze de boten aan land hadden gebracht, liet ze alles achter en volgden hem. We zingen nu lied 531, vers 1.

In Petrus, de wekelijkse nieuwsbrief van de Protestantse Kerk in Nederland, las ik een tijdje geleden een opmerkelijk verhaal. Het stond in een column van Rokus Maasland, zanger, liedschrijver en auteur van het boek Kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijn. In die column dus vertelt Rokus Maasland dat hij tijdens een vakantie in Zweden in een klein dorpje kwam, met een oud houten kerkje. En daar wilde hij graag even binnenkijken. De tuinman die bezig was om het gras rond het kerkje te waaien, gebaarde vrolijk dat hij zijn gang kon gaan. Even later kwam diezelfde tuinman ook de kerk binnen. En het bleek niemand minder te zijn dan de predikant. Ze raakten in gesprek. En de dominee vertelde dat er in de regio 6 gemeenten waren, waar 10 jaar geleden in elk van de 6 kerkgebouwen nog 2 diensten per zondag werden gehouden. Maar de leegloop was zo snel gegaan dat er nu zondags in 1 van de 6 kerken een morgendienst werd gehouden. En toch was er nooit een kerkgebouw verkocht. En er stonden nog steeds 6 predikanten op de loonlijst. Wel hadden die allemaal extra taken gekregen, zoals het gras maaien en de tuinen bijhouden. Toen de Zweedse predikant de verbazing zag op het gezicht van Rokus Maasland, glimlachte hij. En hij zei dat ik als een predikant nog niet 1 kerk vol krijg, betekent niet dat God dat niet kan. Als we 5 gebouwen zouden sluiten, maken we God dan niet heel klein? Wat nou als de geest gaat waaien door het land? Dan kan het zomaar gebeuren dat we aanstaande zondag alle kerken moeten openen en dat we nog zitplaatsen tekort komen. God is zo groot dat we alles van Hem mogen verwachten. En om dat te laten zien, zorg ik dat bij alle kerken het gras keurig gemaaid is. Misschien zitten de banken zondag wel vol. Mijn eerste reactie was: nou ja, een mooi verhaal, maar weinig realistisch. En ik was het eigenlijk alweer vergeten, totdat ik in Lucas 5... het verhaal over de wonderbare visvangst las. Als de Heer ervoor kon zorgen dat die netten boordevol vissen waren, zou Hij er dan ook niet voor kunnen zorgen dat die 6 kerkjes in Zweden zondags weer stampvol zitten? Of om dichter bij huis te blijven, dat de kerken in Vriescheloo, Wedde, Blijham en Bellingwolde tot de laatste plaats bezet zijn? Dat zou toch mooi zijn? Of niet soms? Te mooi om waar te zijn, denkt u, denk jij nu misschien, net als ik, daar meteen achteraan. Maar denken we dan niet veel te klein over God? Ik had het net over het verhaal van de wonderbare visvangst. Maar het is de vraag of dat, die wonderbare visvangst, de kern is van het evangelie, van de evangelielezing van vandaag. Is het niet in de eerste plaats een roepingsverhaal? Net als dat in Jesaja 6. Roepingen die in beide gevallen gepaard gaan met een bijzondere ervaring. Om maar met Jesaja te beginnen.
Jesaja had een, wat je wel noemt, een mystieke ervaring. Hij kreeg een visioen. En dat visioen, dat moest hem over de drempel heen helpen. Want Jesaja is bang. Als profeet moet hij de confrontatie aangaan met de nieuwe koning van het volk van Israël, koning Achas. En hij moet hem erop wijzen dat de koning rekening moet houden met God en zijn geboden. En die boodschap, die zal zeer waarschijnlijk op grote weerstand stuiten. Weet u, het doet me denken aan de Amerikaanse bisschop Marion Budde, die tijdens de speciale gebedsdienst op de dag na de inauguratie van Trump, zo weer anderhalf jaar geleden, ruim anderhalf jaar, in naam van de genadige God een dringend beroep deed op de nieuwe president om genade te betonen aan de mensen in het land die slachtoffer dreigen te worden van harde maatregelen. Zoals transgenderpersonen. Zoals migranten zonder de juiste papieren. En deze bisschop Budde vertelt in een interview met de New York Times dat ze bang was. Bang om zo direct een machtig wereldleider aan te spreken. En toch heeft zij de moed gevonden, gekregen, om het te doen. Net als de profeet Jesaja, geholpen door dat visioen van boven. En dat opende zijn ogen voor de grootheid van de Heer van de hemelse machten. Het overweldigde hem. En hij voelde zich zo klein. Maar toen hem duidelijk werd dat die heilige verheven Heer in hem geloofde. In hem. Die nietige en onreine Jesaja. Dat die grote God hem in zijn dienst wilde. Wat hij toen ervaarde, wat hij toen voelde, dat is met geen pen te beschrijven. De grote God, die ons kleine mensen, met al onze fouten en mislukkingen, goed genoeg vindt om op deze aarde zijn grondpersoneel te zijn. Je kunt het nauwelijks bevatten. Wie zal ik sturen? Wie kan namens ons gaan? Vraagt de eeuwige aan Jesaja. Aan ons. En hetzelfde vraagt Jezus, weliswaar met andere woorden, in Lucas 5 aan Simon Petrus, Jacobus en Johannes. Nadat er al het een en ander is gebeurd. Lucas begint met te vertellen dat de mensen zich om Jezus verdrongen om naar het woord van God te luisteren. En daarmee wordt bedoeld dat Jezus de menigte, de blijde boodschap, het goede nieuws van het koninkrijk van God brengt. En hij staat dan eerst aan de oever van het meer van Genezaret. Maar al gauw wordt, bij wijze van spreken, de preekstoel verplaatst naar een boot op het water. Zoals de meesten, denk ik, wel weten, wordt de kerk nogal eens vergeleken met een boot. Een schip. We hebben het gezongen in het aanvangslied. Het schip der kerk dat naar de morgen vaart. Jezus verkondigt dus het blijde nieuws van het koninkrijk van God vanuit een boot.
denk nog weer even aan de kerk. Wanneer Jezus is opgehouden met spreken, dan krijgt het verhaal een verrassende wending. Op zijn woord vaart Simon, de eigenaar van de boot, samen met zijn collega-vissers naar diep water om de netten uit te werpen. Maar zo zeker als Jezus is over een goede vangst, zo vol twijfel is Simon Petrus. Ze hebben al de hele nacht gevist, gezocht, zonder resultaat. En dan zou het nu opeens wel lukken? Simon heeft grote moeite om dat te geloven. En ik vind dat heel begrijpelijk. Wat er vervolgens gebeurt is verbazingwekkend. Meer dan verbazingwekkend. Netten, boten, boorden vol vissen. En als we nou eens de lijn doortrekken. Stampvolle kerken. In Zweden, Frieskelo, in Wedde, in Blijham, in Bellingwolde, in... Is dat waar het in dit Bijbelverhaal om gaat? Eerlijk gezegd, denk ik van niet. Waar het wel om gaat, is de grootheid van God. Net als in dat visioen dat Jesaja kreeg. Bij die wonderbare visvangst openbaart de Allerhoogste zich door Jezus. En hij toont zich in al zijn macht en liefde en genade. Simon Petrus is overweldigd. En hij voelt zich tegenover de ontzagwekkende nietig en zondig. En het brengt hem op zijn knieën. En weet je wat zo mooi is? Dat Jezus de afstand tussen die grote God en ons kleine mensen overbrugt met woorden die vaker in de Bijbel klinken. Wees niet bang. Vrees niet. Want die grote God is een genadige God die naar ons toekomt. Sterker nog, die mensen roept om zijn medewerkers te zijn. En in zijn naam vraagt Jezus dan aan Simon Petrus, Jacobus en Johannes als eersten van velen om samen met hem voortaan mensen te vangen. Wat een vreemde uitdrukking eigenlijk. Mensen vangen. Klinkt een beetje als zieltjes winnen. Of mensen dwingen om te gaan geloven. Hen de kerk binnen te lokken. En ja, we willen graag dat de kerken weer volstromen. Maar mag dat ons doel zijn? Dat is ook niet wat Jezus bedoelt met mensen vangen. Dat heeft niets te maken met dwang of bekeringsdrift of iets van die naad. Denk nog weer even aan die boot. Die lijkt op de kerk. Die boot die in diep water ligt. En in dat diepe water dreigen mensen kopje onder te gaan. En wat Jezus vraagt is om net als hij die mensen op te vissen. Hen een helpende hand toe te steken. Voor hen op te komen. En hen zo in contact te brengen met het goede nieuws van het koninkrijk van vrede, gerechtigheid, bevrijding en heelheid.
zoals bisschop Marian Budde deed. Het is natuurlijk niet zomaar dat Lucas dit indringende roepingsverhaal in zijn evangelie heeft opgenomen. Het doet een appel op iedereen die het leest en hoort. Het doet een appel op ons om in navolging van Jezus mensen te vangen. Samen als gemeente, waarbij elk zijn of haar eigen taak en inbreng heeft. Samen als gemeente en ieder apart op de plaats waar de Heer ons heeft gesteld, om het maar eens plechtig te zeggen. En zo worden we geroepen om de blijde boodschap van Gods liefde en nabijheid door te geven, in woord en daad. Niet krampachtig, maar net als die Zweedse predikant, gewoon doen wat je hand vindt om te doen. In het vertrouwen dat God zo groot is dat we alles van hem mogen verwachten.

We willen danken en voorbeden doen. Laten we bidden. God, u roept mensen om mee te werken aan uw heilsplan met deze wereld. En in navolging van Jezus, uw Zoon, de Messias, vissers van mensen te worden. En te helpen wie geen helper hebben. Wij danken u dat u in ons gelooft. We danken u voor mensen die bereid zijn om mee te bouwen aan uw koninkrijk, binnen de kerk en in de samenleving. En we vragen om uw zegen over het vele werk dat wordt gedaan uit liefde voor de naaste, uit zorg voor heel uw schepping. Laat het mogen zijn tot eer van u. We danken u voor de protestantse gemeenten Bellingwolde, Blijham, Vriescheloo en Wedde, die samen de hand aan de ploeg hebben geslagen om hun roeping in deze regio en in de wereld waar te maken. Zegen het werk dat in en namens de gemeenten wordt gedaan. En we vragen u in het bijzonder om uw leiding en zegen bij het beroepingswerk. God, wij leven in een wereld waarin veel mensen kopje onder dreigen te gaan. En dat geeft ons vaak zo'n machteloos gevoel. We kunnen zo weinig doen. We bidden u, geef ons zicht op wat we wel kunnen doen. Ook al lijkt het een druppel op een gloeiende plaat. Help ons om in elk geval ook te blijven volharden in het gebed om uw ontferming over mensen in nood. Daarbij denken we aan hen die leven in de hel van oorlog en geweld. Op zoveel plekken op deze aardbodem. En we bidden om verzoening en vrede in Israël, op de Westbank, in Gaza, in Libanon, in heel het Midden-Oosten. Dat er een einde komt aan een strijd waarvan zoveel mensen slachtoffer worden. En waardoor de haat over en weer alleen maar toeneemt. Heer, ontferm. We noemen ook de oorlog tussen Oekraïne en Rusland, waarbij al zoveel gewonden en doden zijn gevallen. En mensen voortdurend in angst leven. Heer, ontferm u. We bidden voor vluchtelingen en vreemdelingen die in ons land of ergens anders op zoek zijn naar een veilige toekomst. Dat zij verzekerd mogen zijn van een menswaardige opvang. De hulp krijgen die ze nodig hebben. Heer, ontferm u. God, wij bidden voor mensen die in hun land worden onderdrukt. Gevaar lopen. Omdat ze hun mening uiten, protesteren, uitkomen voor hun geloof, overtuiging of hun geaardheid, dat zij de kracht krijgen om zich staande te houden. Heer, ontferm u. We bidden voor mensen die te maken hebben met een natuurramp, een aardbeving, een overstroming, natuurbranden, de grote droogte waardoor zoveel schade ontstaat. Wees met hen die hiervan slachtoffer zijn. En met hen die het meest lijden onder de klimaatverandering. Heer, ontferm u. We bidden ook voor mensen
in onze eigen omgeving, in deze gemeente, die te maken hebben met ziekte, met achteruitgang, fysiek, mentaal. Wilt u hen en hun naasten tot steun zijn? Voor mensen die verdriet hebben om het gemis van geliefden, of die gebukt gaan onder andere lasten of moeite. Wilt u hen troosten en kracht geven? Heer, ontferm u. En zo willen we ook in stilte, ieder persoonlijk, tot u bidden.

Heer, hoor ons bidden en ga met ons mee. Wanneer we verder varen in ons eigen levensbootje en met het schip der kerk samen. We mogen varen op hoop van zegen, uw koninkrijk tegemoet.

Ga heen in vrede en ontvang de zegen van onze Heer. Mogen de Heer u en jullie zegenen en in bescherming nemen. Mogen de Heer zijn licht over u doen schijnen. Mogen de Heer over u waken en iedereen zijn vrede geven.

weet niet zeker hoe het beter, hoe het beter moet, maar misschien.

0: dag. Het is nu 12 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Bij een containerterminal in Vlaardingen heeft de politie 15 verstekelingen uit een vrachtwagen gehaald, onder wie 2 minderjarigen. Over hun nationaliteit is nog niets bekend. Alle personen zijn aangehouden en worden medisch gecheckt. De vrachtwagen was afkomstig uit Turkije. Ook de chauffeur is aangehouden. Mogelijk wilde de groep de oversteek maken met de veerdienst naar Engeland. Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen, maar het kabinet zet wel belangrijke stappen. Dat is de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving dat de plannen beoordeelde. Het kabinet wil onder meer stikstofarme zones rond natuurgebieden en een maximaal aantal koeien per hectare. De maatregelen levert veel winst op voor de natuur en het leidt tot een forse daling van de stikstofuitstoot. Toch zal er volgens het planbureau in het overgrote deel van de natuurgebieden alsnog te veel stikstof neerdalen. Een proef met een ontmoetingsplek voor daklozen in Nijmegen is mislukt. In eerste instantie hielp het om het aantal daklozen op straat terug te dringen. Daarna werd de overlast op de ontmoetingsplek groot. Er kwamen veel dealers, drugsgebruikers en mensen van buiten de stad op af. De plek gaat sluiten. Een Nederlander heeft de Ig Nobel Prize gekregen voor het begraven van duizenden onderbroeken. Elk jaar worden de prijzen uitgereikt aan wetenschappers die met hun onderzoeken mensen aan het lachen maken en aan het denken zetten. De Nederlandse hoogleraar liet de onderbroeken maanden later weer uit de grond halen. Het grootste deel was afgebroken door micro-organismen. Dat duidt op een gezonde bodem. Het weer. Het is op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Het koelt vannacht af naar een graad of 18. Straks, morgen, vooral in het noorden veel regen. Aan de kust gaat het flink waaien. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 1 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Reddingswerkers hebben de afgelopen dagen bij Cyprus nog twee lichamen van vermiste opvarenden van het gekapseisde schip gevonden. Daarmee staat het aantal dodelijke slachtoffers nu op 10. Nog eens 18 mensen worden vermist. Het schip vertrok zondag vanaf Cyprus richting Turkije. Volgens getuigen ontstond er paniek op de boot toen de golven tegen de boot aansloegen. Niet lang daarna begon het schip vol te lopen, waarna het omsloeg. De kapitein en de 7 bemanningsleden zijn opgepakt. Bij een containerterminal in Vlaardingen heeft de politie 15 verstekelingen uit een vrachtwagen gehaald, onder wie 2 minderjarigen. Over hun nationaliteit is nog niets bekend. Alle personen zijn aangehouden en worden medisch gecheckt. De vrachtauto was afkomstig uit Turkije. Ook de chauffeur is aangehouden. Mogelijk wilde de groep de oversteek maken met de veerdienst naar Engeland. Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen, maar het kabinet zet wel belangrijke stappen. Dat is de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving dat de plannen beoordeelde. Het kabinet wil onder meer stikstofarme zones rond natuurgebieden en een maximaal aantal koeien per hectare. Dat levert veel winst op voor de natuur. Het leidt tot een forse daling van de stikstofuitstoot. Toch zal er volgens het Planbureau in het overgrote deel van de natuurgebieden alsnog te veel stikstof neerdalen. De Ig Nobelprijs is gegeven aan een Nederlander die in een onderzoek naar begraven onderbroeken. Die werden door micro-organismen in de bodem afgebroken. Dat aantonen dat de bodem gezond was. De prijs gaat elk jaar naar wetenschappers die met hun onderzoeken mensen aan het lachen maken en aan het denken zetten. Het weer. Het is op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Het koelt af naar zo'n 18 graden. Morgen vooral in het noorden veel regen. Aan de kust gaat het flink waaien. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

studeerde nog, ik was muzikant. Met z'n tweeën in een oud verlaten pand. Aan het schrapen voor wat geld, kleine beetje stap voor stap. We redden dat, bovendien wat hulp van buitenaf. En je buik werd steeds dik, ik wist niet wat ik moest. Maar jij zei me, Koen, het komt wel goed, morgen weer een dag. En zo geschiedde, de dagen werden week. Ondertussen was ik weg, steeds vaker op pad. Voor een toekomst voor de klein, om voor mezelf te bewijzen. Dat ik het kon een rol als vader voor het brood op de plank. En op een koude winterdag, de eerste van de eerste, was het allermooiste wat me overkwam. Ik was compleet betoverd, pakte toen je hand. En zei, kijk me lief, hij heeft precies jouw ogen. We kwamen thuis in een veel te tochtig pand. Ik zet de kachel nog wat hoger. Ik ben...

Jij was klaar voor volgende stap, ik nog niet. Misschien niet afgerekend met mijn angst. En ik krop van alles op, tot ik in tranen op de bank lag. Omdat ik niet voldoende verwacht. En jij zei me koe, er zit van alles in je hoofd. Je bent niet minder dan perfect, zoals de jongen die je bent. De geschiedenis herhaalt zich niet, al ben je even weg. Maar ik weet dat je thuis komt, al zolang ik je ken. Want ik zie dat jij gelukkig wordt van bepaalde onrust. Van nieuwe plekken zoek, tot je niet meer kunt. Dus zoek, ga en ontdek zoals ik dat doe. Ga naar buiten, anders slaat de angst naar binnen toe. Je kan niet altijd alles doen, al weet ik dat je wilt. Ik zie het in je ogen, precies wat er speelt. Maar als je thuis komt, zal ik je één ding beloven. Ik zet de kachel nog wat hoger. Ik ben...

0: Het is nu 2:00.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Bij een containerterminal in Vlaardingen heeft de politie 15 verstekelingen uit een vrachtwagen gehaald, onder wie 2 minderjarigen. Over hun nationaliteit is nog niks bekend. Alle personen zijn aangehouden en worden medisch gecheckt. De vrachtwagen was afkomstig uit Turkije, ook de chauffeur is aangehouden. Mogelijk wilde de groep de oversteek maken met de veerdienst naar Engeland. Reddingswerkers hebben de afgelopen dagen bij Cyprus nog 2 lichamen van vermiste opvarenden van het gekapseisde schip gevonden. Daarmee staat het aantal dodelijke slachtoffers nu op 10. Nog eens 18 mensen worden vermist. Het schip vertrok zondag vanaf Cyprus richting Turkije. Nederland gaat niet van het stikstofslot af door de maatregelen die dit kabinet wil nemen. Maar het kabinet zet wel belangrijkste stappen. Dat is de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving dat de plannen beoordeelde. Het kabinet wil onder meer stikstofarme zones rond natuurgebieden en een maximaal aantal koeien per hectare. Levert veel winst op voor de natuur, maar toch zal er volgens het Planbureau in het overgrote deel van de natuurgebieden alsnog te veel stikstof neerdalen. Een nieuwe ontmoetingsplek voor daklozen in Nijmegen gaat sluiten vanwege overlast, heeft de gemeente besloten. De locatie werd begin dit jaar geopend als proef, moest het aantal hangende daklozen op straat terugdringen. In de eerste maanden ervaarden buurtbewoners en ondernemers minder overlast, maar dat veranderde na de Nijmeegse Vierdaagse. Volgens de burgemeester kwamen er soms wel 100 mensen naar de plek. Daar zaten ook drugsdealers, gebruikers en mensen van buiten Nijmegen bij. De overlast werd volgens de gemeente uiteindelijk groter dan voordat de ontmoetingsplek er was. Het weer. Het is op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Het koelt vannacht af naar zo'n 18 graden. Vanochtend vooral in het noorden veel regen. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.